0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een wens.

0: de vrijdagochtend. Ja, dan weet je hoe laat het is natuurlijk. Ja, ik zeg net 6 uur natuurlijk. Maar dan weet je waar we aan toe zijn. Dat zijn de verzoekplaten. Want het eerste uur op vrijdag, om dat weekend al een beetje in te luiden, doen wij natuurlijk verzoekplaatjes draaien. Dus alleen maar leuke muziek. Op verzoek in onze inbox. NPO Luister kun je alles kwijt. Maakt niet uit wat je wil horen. Ik sta in principe overal voor open. Als het maar een beetje matcht met de zender waar je naar luistert. NPO Sterren NL. Gooi het maar even over de schutting. Nogmaals, in de app. Dan ben je misschien zometeen spekkoper na 6 uur.
1: Apro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt. Vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden.
0: Lekker.
2: Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. 6:03. Goedemorgen nogmaals. De ochtendshow voor deze vrijdagochtend die gaat beginnen. Marcel in de morgen met toch nog even een waarschuwing voor het zware verkeer op de A27. Gorkum naar Breda bij de brug bij Gorkum. Daar is de boel gesloten voor zware vrachtwagens. En vanaf komend weekend word je daar gecontroleerd. En krijg je ook een bekeuring als je eroverheen gaat met zwaar vervoer. Dus succes, sterkte en een gewaarschuwd mens, hè? Tel nog altijd voor 2. We gaan eens even wat verzoekplaten draaien. Want ik heb hier de eerste staan van Michael. Die zegt, hey kale platenbeuker, kun je voor mij Seks met die kale draaien?
1: Oh. Marcel de Vries.
0: Nou, daar ben ik zeker niet te beroerd voor. Dus dat gaan we zo meteen even regelen. En voor Jesper

0: ik kom terug. Oeh, ja, zeker wel.
1: En Marcel, wat ga je zo meteen voor ons draaien?
0: Nou, dat is een donders goede vraag. Ik weet het zelf namelijk ook nog niet, want ik heb hier te veel verzoekplaten. Nou, te veel niet, dat zou te gek zijn. Maar ik heb hier wel heel veel verzoekplaten. En ik wil eigenlijk een beetje gaan scheiden. Ik moet een beetje gaan schiften, dus ik heb wel even wat hulp bij nodig. Laat me weten, heb je zin in deze? Wind in mijn haren. Boswachters, dit komt van de Chameleon film. Van Erwin. Erwin zegt, yeah, tijd voor verzoekjes. Kun je de boswachters draaien? Succes jongens, bijna weekend. Zo is het. Wind in mijn haren. Het zal in mijn geval het borsthaar zijn dan. En Sven Kanselaar. Sven, die ziet zijn kans. Die is onderweg naar Truckstar. Truckstar weekend dit weekend. We staan daar met de dorstige diesels. Wil je voor ons draaien?

0: is ook een leuke, jongens. Maar ja, het wordt één van de beiden. Ik ga ze niet allebei draaien. Dat zou ook heel leuk zijn. Maar ik ga hier eventjes een keuze maken. En, alhoewel, ik ga niet de keuze maken. Dat mag jij doen. Je stuurt even een 1 in voor de boswachters. En het cijfer 2, dat stuur je in voor de tapster uit Tijuana. Geef het maar even door in een appje. Het cijfer 1 of cijfer 2.
1: Marcelleke, Wouter, Clubpie, goedemorgen. Ja, mensen, super vrijdag. Ja, ja, ja, laatste dag van de week. We gaan weer knallen met z'n allen. Marcel,
0: ja.
1: Heb je er voor de super vrijdag een van Kido van der Graaf met Ik Kom Terug?
0: Nou, net gedraaid.
1: Mensen, werk ze, maak er een mooie dag van.
0: Ja.
1: En ciao de baken.
2: De baken.
1: Oh ja, en de mensen die na vandaag vakantie hebben.
0: Ja.
1: Hele fijne vakantie allemaal. Maak er wat moois van en geniet ervan.
0: Dat is dan nog een verborgen boodschap. Dankjewel, Jesper. Dan

0: van alles en nog wat, maar vooral lekker veel gezelligheid. Verzoekplaatjes dus het eerste uur. En mocht je ergens zin in hebben, dan mag je het later weten. Nogmaals, NPO Luister is de app. Goedemorgen, Wouter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Laatste voor het weekend. Ga jij weer afreizen naar het Zuidwesten?
1: Zeker.
0: Ja, weekend is altijd Zuidwesten.
1: Ja, weekend rijd ik altijd terug.
0: Ja?
1: Ja.
0: Om hoe laat stijg je op, zeg maar?
1: Hoe laat stijg ik op? Ja. Nou, ik zit vanmiddag nog bij Perry.
0: Oh, ook nog?
1: Ja.
0: Och, mijn god, jongen.
1: Maar meestal zegt Perry...
0: Moet je allemaal niet willen, man.
1: Nee, ja, maar het is wel gezellig.
0: Ja, hij is helemaal gezellig. Ik vind het ook allemaal gezellig, maar het heeft mij niet gezien, hoor. Hey.
1: Nee, dat is ook weer zo. Maar goed, meestal zegt Perry voor het laatste uur zeggen van... Nou, ik rond het wel af.
0: Hè?
1: Ja, dan zegt hij, nou, doe ik
0: wel
1: zelf.
0: Wat doet hij dan? Vraag je dan nooit af wat hij dan doet dat laatste uur?
1: Ja, weet niet. Dat doet hij, dan luister ik wel gewoon in de auto.
0: Doet hij dan stiekem met dingen dan of zo?
1: Dat
0: of,
1: zou zomaar kunnen.
0: Oh.
1: Ik heb geen idee.
0: Raar.
1: Maar meestal zegt hij, nou, dat je bedankt zit.
0: Dat is het. Ja. Strikje erom weekend.
1: Strikje erom weekend.
0: Ah, oké. Nou ja, die Perry zegt... Nou ja, dat is dan vanmiddag. We moeten ons eerst maar even de pijlen richten op de ochtend. Want
1: yes.
0: Ja, we moeten even goed die dag neerzetten natuurlijk. Die vrijdag, die van 24 juli, jongens. Het is een lekker dag hier vandaag. Het is denk ik ook zo'n beetje... Ja, jij bent nog niet zover. Je bent... Je staat niet op de payroll hier, hè?
1: Nee, ik stuur gewoon facturen.
0: Facturen doe je. Ja. Factureren kun je leren, zeggen ze altijd.
1: Precies.
0: Maar op de payroll is... Kijk, bij ons is altijd de 25e PD.
1: Oeh.
0: Maar dat valt in het weekend. Dus ik denk dat het vandaag een heugelijke dag is.
1: Hey.
0: Maandelijkse belediging weer. De financiële maandelijkse belediging, zoals Jan Paparazzi altijd zegt. Dat die komt. Ja. Dubai die geeft de inwoners een cadeaupakket van ruim 700 euro... als ze toeristen naar de stad gaan halen. Door de spanningen in het Midden-Oosten komen er namelijk bijna geen bezoekers meer. Toch wordt het voor Nederlanders lastig. Onze ministerie raadt namelijk vakanties naar Dubai op dit moment af... vanwege een oranje reisadvies. Ja, mij ook niet gezien. Sowieso niet daar naartoe. Dat heeft mij nog nooit echt getrokken.
1: Nee, maar eigenlijk ook niet.
0: Nee.
1: Ik heb nooit gedacht, oh, ga eens lekker naar Dubai.
0: Nee, ik heb ook het idee dat ik dan een enorme zak met geld mee moet nemen. Zo, dat idee heb ik ook altijd van dat oord.
1: Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Ja. Dat is ook omdat je krijgt daar bepaalde indrukken via sociale media altijd. Dat het glitter, glamour en dat alles keer 10 kost of zo.
1: Ja, idee krijg je ervan inderdaad, als je dat zo ziet.
0: Nee, ik hou het sowieso in Europa, denk ik, deze zomer. Maar ik heb het nog niet rond, hè? Nog steeds niet.
1: Nee, jij bent nog steeds zoekende. Aan het zoeken.
0: Ja, in de twijfelmodus zit ik.
1: Twijfelmodus.
0: En de knieblessure van Frenkie de Jong is toch ernstiger dan de artsen van Oranje dachten. Hij speelde op het WK door met pijn, omdat de dokters zeiden dat het niet erger kon worden. Onderzoek bij FC Barcelona liet zien dat de schade groter is. Een operatie is niet nodig, maar hij moet wel herstellen. Ja, daar zitten die clubs ook mee, hè? Weet je wel, die gasten die allemaal van het WK afkomen met blessures. Daar zitten die clubs mee. En die clubs betalen er heel veel geld voor, hè?
1: Ja, ik wou zeggen, dat is gewoon... Je steekt een zak geld
0: zo
1: in iets wat stil ligt.
0: Nou, dat is echt... Want dat kost een geld.
1: Zo.
0: Spelers, ik zag nu die Summerfield, die gaat naar... Ik dacht Saudi-Arabië.
1: Ja, zou kunnen.
0: 80 miljoen euro.
1: Oh.
0: 80 miljoen. Is toch allemaal niet te voor te stellen.
1: Maal, joh.
0: Goed, jongens. Laat nog even weten in de app waar je zin in hebt... zometeen van die twee verzoekplaten. De Boswachters tegenover Sander Kwarten. Respectievelijk cijfer 1 of cijfer 2 stuur je even in. En ik zag net Norbert er ook bij. Norbert komt wel met een hele leuke suggestie. Die zegt, morgen, ik heb er een onder in de kast gevonden. Franka met Op Avontuur. Hey, maar die heb ik er even bij gescharreld. Dat is een mooie, dikke piratenplaat. Ga ik zo meteen even voor je fixen... Beste Norbert, vandaag begint de dag bewolkt. Later is het wel zonnig. Het wordt ook warmer, Wouter. Het wordt ook wel tijd, vind ik.
1: Heerlijk.
0: Vind je niet? Het wordt
1: eindelijk.
0: 22 tot 25

0: Suzanne.
1: TikTok, TikTok, TikTok. TikTok,
0: Donnie en Senna. TikTok.
2: God, waar blijf je nou?
0: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Waar blijf je nou? Want je bent welkom. Je mag even wat sturen in onze app NPO Luister. Dan mag je sowieso even achterlaten een cijfertje 1 voor... De boswachters en wind in mijn haren. We gaan zo even kijken wat het is geworden. Ik kan wel even 1 of 2 minuutjes even 1 of 2 sturen. Wind in mijn haren, boswachters of nummer 2 sturen.

0: Boswachters. 2 voor Sander Kwarten. En de tapster uit Tijuana. Ga je nog wat leuks doen dat weekend, Wouter, of niet?
1: Ik ga naar de film.
0: De film?
1: Naar de Odyssey.
0: Oh, ga je daar naartoe, ja?
1: Ja, maar dan in Brussel.
0: Ja, in de IMAX.
1: In de grote IMAX speciale zaal, waar er maar 41 van op de wereld zijn.
0: Zo, ik trek even een blik bier open. Het is bijna weekend. Oh, dus dat ga je even doen. Nee. Ja. En ben jij dan in de bios dan van de popcorn of andere snuisterijen?
1: Nee, wel van de popcorn.
0: Zoet of zout?
1: Zoet.
0: Zoet. Zoet. Echt waar? Ja. Gadverdamme.
1: Zout. Ik had één keer dat ik mix. Maar dat is echt dood.
0: Oh, dat moet je niet doen.
1: Dat is een soort Russische roulette.
0: Nee, dat is één. Dus dan moet je één of het andere.
1: Ja, klopt. Dat was ook per ongeluk, want ik had gewoon zoet gevraagd natuurlijk. Maar,
0: ik vind zout wel lekker. Ik vind zoet niet te pruimen. Okay. Zout is wel lekker. Maar popcorn is wel gezond, hè? Tenminste, gezonder.
1: Gezonder,
0: dan chips.
1: Ja,
0: gezonder.
1: Ten opzichte van chips, klopt.
0: Ja, dat scheelt nog behoorlijk qua calorieën. Als je echt even lekker wilt snaaien in het weekend, dan popcorn is wat dat betreft een hele goede ervoor.
1: En dan is zout helemaal het gezondst.
0: Ja. Ja, maar die is ook het lekkerst. Maar dat is persoonlijk.
1: Dat is persoonlijk.
0: Dat is ieder voor ieder persoonlijk. Wim, nog een weekje, jongen, denk ik, of niet?
2: Goedemorgen, Marcel, Clubje, Leijnaartje, Zinnenwennem en iedereen die vergeten bent. En natuurlijk onze Wouter. 22 boterhammen, Marcel. We hadden vandaag 2 met kaas. En vanmiddag natuurlijk 2 met een balletje. Mayo. Lekker, man. Ik wens iedereen een heel fijn weekend toe. Tot een vrije maandag. Nog 18 boterhammetjes.
0: Zo.
2: Ik kan niet wachten tot het tijd is. Later, en de show must go on.
0: De show must go on, ja.
2: En de groeten aan mijn maatje André Hermsen. Die zit ook te luisteren, denk ik.
0: Ja, we horen hem nooit, Wim. Hey, motiveer hem eens even om wat in te sturen. Dat is wel leuk. Wat hebben we nog meer in de box? Want er zitten heel veel verzoekplaten in. En hier heb ik nog een appje van Arno. Hallo Arno.
3: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Wouter en Clubie. Vandaag de laatste dag, de laatste loodjes. 4 weken is vakantie. En dan lekker morgen rond deze tijd zitten we al ver in Duitsland. En dan ja, de piraten hits. Ja, morgen tussen 5 en 6. Gaan we even uit de boksen knallen, daar in Duitsland. Dan laten we die bijen eens maar eens even meedansen. Ik wens iedereen een fijne dag. Alvast een fijn weekend. En voor degenen die met vakantie gaan, fijne vakantie.
0: Fijne vakantie, zo is het ook. Arno, jij ook veel plezier, maar 4 weken. Nou, dat is dat vind ik altijd loeilink in mijn geval. Want ik ga dan echt rare dingen uithalen. Als in, dan gaan er dingen gebeuren die je liever niet wil. In de derde, vierde week, dan begint de verveling toe te slaan.

0: helemaal in de kattenkwaadstand.
1: Ja, dat is gewoon zo. Ja, ja, dat vind jij niet 4 weken lang? Heb jij 3 weken nu?
0: Ik heb straks ook 4 weken.
1: Ook 4 weken.
0: Maar dat is een week ben ik bezig met evenementen als in het dorp. En dan 2 weken echt weg met vrienden.
1: Ja.
0: Dus en die, tussen, die dagen daartussen, dat.
1: Ja, gaat met vrienden ga je op vakantie.
0: Ja, naar Spanje.
1: Oh, Spanje, wat leuk. Spanje. En dan zit je. Maar was het ook maar weer?
0: Ja, in de buurt van Lloret de Mar.
1: Oh ja, Lloret de Mar.
0: Maar we gaan niet op zuidvakantie.
1: Niet op zuidvakantie?
0: Niet op zuidvakantie. We gaan wel een paar dagen naartoe.
1: Je hebt een leeftijd om dat te doen, man. Ja. Je moet helemaal van God los, moet je.
0: Ja, oké.
1: Loesoe, zegt Marco Schuitmaker.
0: Ja, misschien gebeurt het ook, maar.
1: Tuurlijk!
0: Het is niet een zonzuipziekenhuis.
1: Rammen met die handel, meters maken. Ja, natuurlijk. In principe moet je thuiskomen van zo'n vakantie dat je denkt: goh, ik moet nog een week.
0: Ja, dat sluit
1: er
0: sowieso niet uit.
1: Dat moet het zijn. Even naar mijn grote vriend Herman. Hallo, Herman.
2: Ja, goedemorgen, Marcel, Wouter. Ja, Marcel, ik moet nog 1 week en dan heb ik ook vakantie. Maar ik wil toch even ook een stukje aandacht vragen. Mensen,
1: ja?
2: Volgende week heb ik kans dat de boeren weer acties hebben. Maar laat me er gewoon ook even bij stellen staan. Laat die mensen steunen. Burger moet alles hier veranderen in dit land. Maar goed, ik wil niet de politiek meer.
1: Nee.
2: Marcel, kun je plaatje draaien? De boer, dat is de kerel. Yo, fijne dag.
1: De boer, dat is de kerel van normaal. Dat is wel een topplaat, inderdaad. Daar heb je wel een goede, Herman. Ik had al niet gehoord van enige stakingen, maar we houden het wel even in de gaten volgende week als het zover is. Ik heb even gepeild, Wouter. En wat denk je? Het is niet de tapster geworden, hé. Hey.
0: Nee, het was een overduidelijke winnaar wel, ja. Maar niet de tapster, nee.
1: Nee, het is niet de tapster geworden. Maar goed, de uitzending is nog lang, hè?
0: Zeker.
1: Toch 3,5 uur. Ik sluit niet uit dat de tapster nog ergens voorbij komt. Maar in dit moment gaan wij voor de boswachters. En onze luisteraars die hebben ook gekozen. Wind in mijn haren.

0: Jan Smit en Waylon, Willem en Jan. En deze was ook voor Willem, want Willem wilde deze heel graag even horen. Nou, daar zijn wij niet te beroerd voor, want op vrijdag doen we verzoekplaten tussen 6 en 7. Dus laat maar weten waar je zin in hebt. Ik heb sowieso zin in een hele dikke, mooie Tucker's track. En ik wil eigenlijk alles toespitsen vandaag op Henk Wijngaard.
1: Oh, leuk.
0: Ik heb nog niet echt gedaan deze week om een Henk Wijngaard dag uit te roepen. Dat doen we maar vandaag. Dus deze vrijdagochtend mag je een liedje aanvragen van Henk Wijngaard. Maakt niet uit welke, als het maar een beetje truck gerelateerd is. Het heeft ook wel andere liedjes gemaakt wat totaal niet over vrachtwagens gaat of chauffeurs. Straks een liedje voor de chauffeurs, voor de chauffies. En kom maar door, heb je een suggestie, mag je dat insturen.
2: Ja,
0: en
2: vroege vogel.
0: Als je dan toch één keer in de box zit, stuur dan ook even.
1: Ja, stuur ook even je voornaam mee.
0: Precies, want we doen er nog eentje voor dit weekend. En dat is een vroege vogel. Het enige wat je moet doen is even je voornaam sturen in de app. Dat mag en kan, zeg ik er even bij, zo vaak als mogelijk. Als je erin komt, zometeen krijgen we wat leuks opgestuurd. Vandaag begint bewolkt, later zonnig weer. Het wordt wat warmer. Temperatuur tussen de 22 en 25 graden. Kijk, dat begint erop te lijken.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept.
0: Right, dankjewel. Verkeersinformatie is er niet. Ik had even gespiekt, maar er staat 0 kilometer. Kijk.
4: NPO Sterren NL.
0: De nummer 1 van de zomer. Gaan we op verzoek draaien voor Niels de Warme.

0: de suggestie of we even een liedje van Monique Smit konden opzetten. Met Niet naar huis. Dat gaan wij ook nog niet. Nog langer niet. Voor het weekend. Het zal nog wel een drukker gaan worden, denk ik, vanmiddag op de weg. Zit ik zo te denken. Want de bouwvak Zuid begint vanmiddag. Ja. En dan gaan er vast heel veel mensen die gaan gelijk al de biezen pakken.
1: Meestal wel, hè?
0: Ja, dat is dan gelijk actie. Want de scholen zijn natuurlijk al lang allemaal vrij. Alle scholen zijn al dicht. Maar bouwvak Noord vorige week. Deze week dus vanmiddag bouwvak Zuid.
1: Zuid.
0: Ja. En dan volgende week nog bouwvak Midden erbij. Ja, ja, ja. Ja, dat is het. Nou, als je zover bent, dan alvast heel veel plezier. Mochten we elkaar niet meer spreken. Maar je bent altijd uitgenodigd natuurlijk om even wat in te sturen. Vroege Vogel doen we natuurlijk zometeen. Je mag je voornaam even sturen in de inbox. Wellicht gaan we je zo meteen terugbellen. En als je in de uitzending komt, dan krijg je nog wat leuks opgestuurd ook. Hoef je niks voor te doen. Geen spannende quiz of zo. Nee, dat hoeft niet.
1: Alleen je telefoon op te nemen.
0: Ja, daarom. Het is al vervelend genoeg als die wekker zo vroeg gaat. Dus laten we niet vervelender gaan maken. Dus gewoon even je voornaam sturen. That's it. Carlo.
2: Hey Marcel, goedemorgen. Morgen Wouter. Mijn suggestie truckersplaat vandaag is Henk Wijngaard uiteraard met 24 wielen. Ik wens iedereen alvast een fijn weekend. Ciao, ciao.
0: Oké, ja, er komt van alles binnen. Ik zie Willempie insturen. Ik reed kilometers bij Theo Peters. Marco die wil graag De Uitweg. Dat is ook een prachtig liedje overigens. De vrouw achter de man achter het stuur, zegt Jaapie, prachtig. Nummertje van ons Jannes wordt nog aangevraagd, zie ik. De kleine waker van Henk Wijngaard is ook mooi, de kleine waker. Gaat over zijn hondje. Het zwarte asfalt, zegt Thomas, omdat vandaag Truckstar op Assen begint. Daar ligt ook mooi asfalt. Ja, ja, ja. Dat is het TT-circuit natuurlijk. Daar moet wel asfalt liggen, want anders wordt het lastig rijden. Henk Wijngaard met de truckcar race, zegt Roger. Henk Wijngaard, ik ben nooit om 6 uur klaar, zegt Sander. Ach jongens, wat een leuke verzoekplaat allemaal. Nou, blijf ze lekker insturen in de NPO Luister-app, ook voor de Vroege Vogel. En Bertus, die heeft zich ook weer gemeld.
3: Marcel, Wouter, goedemorgen. Bijna weekend. Ik zou zeggen, draai even Weekend van Janke Wachter. Ciao, ciao, en maak er een mooie uitzending van. Goed weekend.
0: Dank je wel. Robert is ook bij. Groetjes uit Tirol, zegt hij. Op weg naar de Casa. Nog 1 week werken, dan op vakantie. Groetjes van Robert. Oké, hij gaat dus vanuit de Tirol terug naar Nederland. Naar de Casa. Nog 1 weekje doorbeuken. Oh ja, ik zie mooie foto's, stuurt hij. Prachtig.
1: Ja, mooi.
0: Mooie zonsopkomst. Ja, je hebt als luisteraar niks aan natuurlijk, maar... Je ziet de voorraam van een truck.
1: Ja.
0: En daar voor zijn neus zeg maar de zon die opkomt. Prachtig. En zo zijn er nog veel meer die zich hebben gemeld in onze inbox. Even kijken. Ja, ik wilde naar de truckerstrek. Ik zat even te kijken. Oh ja, dit was hem. Voor Stan. Voor Stan gaan we een liedje van Henk Wijn gaan draaien. Want dat was de vraag natuurlijk. En ja, die komt wel met een van de mooiste van Henk. Dat is De Truck als een Woning. Oké, dan hebben we zo meteen nog een vol kwartier... Voor wat verzoekplaten. Als je nog een ander leuk liedje weet, stuur hem in.

die. Hoor eens even. Een dieseltje. Rustig aan opstarten. Voorgloeien natuurlijk. Even choker. En daar gaat hij. Good old Henk. Henk de Tank. Henk W.

0: ik douche ook met de radio aan. Ik douche met de radio aan. Ja, vind ik heerlijk.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja, sta je er dan niet veel te lang onder?
0: Ja, ik sta er sowieso te lang onder. Maar dat, de mensen klagen er wel eens over, luisteraars. Die zeggen, ja. Kijk, weet je wat het ook is? Kijk, ik ben vaak maar in mijn eentje. Als je een huishouden hebt van 4 mensen, ik douche voor 4, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, dus dat trekt allemaal weer recht.
1: Compenseert.
0: Prima, maar ja. Ik zet me dan of radio of een playlistje zet ik even aan.
1: Oh, lekker.
0: Vind ik lekker onder douche. Ik heb zelfs een tante die slaapt met de radio aan.
1: Oh.
0: Ja, die heeft dan wel heel saai. Die heeft Radio 1 aanstaan, 's nachts.
1: Oh,
0: die vindt het lekker dat er iemand praat.
1: Oh.
0: Ja, valt ze mee in slaap, wordt ze wakker. Wordt ze wakker met de stem. Ja.
1: Oké, okay, nou ja. Smaak.
0: Ja, dat is ook zo. Welke stem gaan wij horen? Van wie?
1: Wij gaan de stem horen van Joris uit Alphen aan de Rijn.
0: Oh, dat meen je niet. Joris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit het mooie Alphen aan de Rijn.
2: Ja, uit het mooie Alphen aan de Rijn, ja.
0: Ja, dat is prachtig, Alphen aan de Rijn. Veel geweest
2: zeker,
0: ook.
2: Zeker.
0: Ja. En wat ben je aan het doen, Joris, op dit vroege tijdstip?
2: Ik ben de ramen aan het wassen. Ik ben glazenwasser.
0: Dat ben je nu al aan het doen?
2: Ja, zeker. Oh. We zijn nu padelbanen aan het wassen.
0: Padelbanen?
2: Ja.
0: Nou, die hebben genoeg glas.
2: Ja, die hebben heel veel glas inderdaad.
0: Ja. Dus dat is meters maken dan letterlijk?
2: Ja, zeker. Meters maken.
0: Ja, vind je dat het mooiste of sta je graag op hoogte?
2: We hebben ook een handbakje. Dat vind ik misschien wel het mooiste werk. Vind ik wel leuk.
0: Handbakje?
2: Ja, zeker.
0: Dan moet je met de joystick ga je zelf omhoog?
2: Nee, je hebt zo'n besturing. We hebben zo'n knopje zeg maar in dat bakje. En dan kun je omhoog en omlaag, zeg maar.
0: En hoe hoog gaat dat ding?
2: Wij staan op 90 meter hoog.
0: Hoeveel?
2: 90 meter.
0: 90 meter?
2: Ja.
0: Holy crap.
2: Ja, dat is wel hoog, ja.
0: Kan ik dat ding een keer lenen? Want als ik daar een antenne op zet, heb ik gewoon een mast van 90 meter.
2: Ja, is goed. Dan ga je toch een keer mee?
0: Nou, ik kom daar zelf niet in. Ik ga zelf niet in het bakje.
2: Oh,
0: nee,
2: dat niet.
0: Dan moet ik van tevoren een pamper omdoen. Want dan scheid ik alles uit. Nee. Dan heb ik het dun in de panty hangen.
2: Dat is niet best.
0: Ga jij
2: dat
0: moet echt, niet hebben. Maar ga je in een bakje 90 meter omhoog, ja?
2: Ja, zeker.
0: Zou jij dat doen, Wouter?
1: Nee, vast al langs ons leven.
0: Nee, ik ook niet. Dat is echt man. Maar dat die dingen zo hoog gaan, dat wist ik niet.
1: Doodeng.
2: Ja, het zijn torens in Scheveningen, dus...
0: Jeetje joh, nou, maar dat vind jij het leukste van je werk?
2: Ja, dat vind ik het leukste, ja.
0: Ja. En zijn er mensen nog wel wat beetje gul? Want vroeger had je in de jaren 80, was dat, met Henk Spaan en Harry Vermegen. Die hadden zo'n videootje met kopje koffieglazenwasser. Ken je dat?
2: Ja. Maar wij doen vooral eigenlijk veel... Veel bedrijven wassen wij, zeg maar. Dus dan kunnen we zelf bakjes pakken, zeg maar.
0: Dat pak je zelf, ja. Stop.
2: Ja.
0: Oké, Joris, ik ga jou eens even uitroepen tot Vroege Vogel van deze vrijdag. Jij bent het geworden. Hoe vroeg was het eigenlijk vanochtend?
2: Half 6 ging de wekker.
0: Oh ja, dan ben je een echte.
2: Ja.
0: We gaan even wat leuks opsturen en ik ga nog even een liedje voor je draaien. Wat wil je horen?
2: De Stad van Billy Dans en René Vroger.
0: Mooi weekend.
2: Ja, hetzelfde.

allemaal nog één verzoekplaat doen voor 7 uur, jongens. Johan, je hebt de laatste voor 7 uur te pakken. En dit is een rammer. Ja, dit is ook speciaal voor al die vroege vogels. De Voortak. De titel zegt genoeg. Je bent veel te vroeg. Yeah.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
2: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
4: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
2: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
5: Mooi.
2: Dit was het NOS Journaal.
5: Bedankt.
6: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
5: Ja, dat gaan we doen.

0: naar Bordeaux. Ga jij, want je gaat naar in de buurt van Lloret de Mar.
1: Ja, hoe?
0: Met de auto? Of,
1: Met de auto, ja, klopt. Ja.
0: Oh? Dat is nog een eindje toeren.
1: Ja, maar dit, weet je, een caravan hang je zo moeilijk achter een vliegtuig.
0: Oh, je gaat met een caravan
1: gaan? Ja, we gaan met de caravan.
0: Och, jeetje, dat meen je niet.
1: Ja.
0: Dat, je bent er veel te jong voor een caravan, of niet? Ja, alhoewel, de Zwarte Cross ga ik met de caravan naartoe.
1: Ja, dus op zich...
0: Maar met vrienden lig je daarin?
1: Nee, ik lig zelf gewoon in de tent.
0: In de tent, oké. Okay. Ja?
1: Ligt er één in de caravan twee in zo'n stuk wat je aan de voortent doet. Hè? En nog één in een andere tent.
0: Wat een gekke constructie is dit.
1: Ja, het is heel bijzonder.
0: Waarom, waarom? Dat is dan toch de vraag, dat het zongen de heikrekels vroeger al. Waarom?
1: Ja, waarom geen idee, zo is het ingedeeld.
0: Oké.
1: Okay. Het is één iemand.
0: Is er maar één plek voor één man in die caravan dan?
1: Nee, maar ja.
0: Bas en Adriaan konden er ook samen in.
1: Zeker, hebben ze jaren gedaan.
0: Ja.
1: Nee, dat is, weet niet, hij, het is zijn caravan.
0: Zijn caravan, en hij is...
1: Heer en meester in die caravan.
0: Oké. Okay. Een soort hiërarchie.
1: Ja, er zit een soort hiërarchie in inderdaad.
0: Oh.
1: Denk ik.
0: Nou ja, prima.
1: Ik zou vind het helemaal prima.
0: Ik zou niemand in jouw tent laten.
1: Nee.
0: Tenzij het iemand is dat je denkt van, nou, daar kan ik nog leuke dingen mee doen. Dan
1: wordt het een ander verhaal.
0: Dan wordt het een ander verhaal natuurlijk, ja. Het is de vrijdagochtend en je bent uitgenodigd om lekker in te checken bij ons in de ochtendshow. We gaan zo meteen nog even battelen. Is geen weekwinst meer te halen. Nee, dat heb jij al binnen. Gefeliciteerd. Heb ik dat niet eens gezegd gisteren. Gefeliciteerd. En straks nog even een tweetal liedjes die we even tegen elkaar overzetten. Ja, en natuurlijk het leukste van de week straks. Dat is de weekendlijn.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dat vind ik altijd het leukst. De weekendlijn gaat over een uurtje ongeveer open. Dan kun je even bellen in de uitzending. En dan kun je even laten weten wat je gaat doen het weekend. Of misschien wel je vakantie.
1: Oeh, ja.
0: Weekend/vakantielijn. De benzineprijs in Nederland. Laten we het daar nog maar weer eens over hebben. Want die is opnieuw gestegen. Bijna naar recordhoogte. Een liter €0,95 kost nu gemiddeld ruim €2,62.
2: Mensen, als de benzine nog 10 cent duurder wordt... wij moeten allemaal op kamelen naar werk
0: nou,
2: straks.
0: Nou echt. Dat tanken bij ons zoveel duurder blijft dan in de buurlanden... dat komt omdat ruim de helft van de Nederlandse pompprijs bestaat uit belasting. Het is echt een... zal ik het zeggen? Ja, ik vind het echt een schande dat de overheid hier niks aan doet.
1: Is het ook.
0: Dat er geen compensatie is.
1: Ja,
0: maar echt. Ik vind dat, ik denk niet dat ik de enige ben, toch?
1: Dat... Nee, ik denk dat we dat allemaal onacceptabel vinden.
0: Die accijns, dat moet toch wel iets anders moeten dat nu. Vooral in deze tijd, man. Het ziet er ook nog niet naar uit dat het goedkoper gaat worden.
1: Nee, zeker niet verre van.
0: Ja, waarom? Politie en justitie die voeren een nieuw puntensysteem in om verkeershufters aan te pakken. Wie wordt betrapt op gevaarlijk gedrag, zoals app achter het stuur, die krijgt strafpunten. Wie in een jaar tijd 6 punten verzamelt, komt op een speciale lijst te staan en wordt extra nauwlettend in de gaten gehouden door de politie. Zou dit gaan helpen?
1: Weet ik niet. Het klinkt een beetje knullig.
0: Ja.
1: Toch? Het is een beetje overpaas allemaal. Dus.
0: Bij een x-aantal punten gewoon echt dikke boetes erop zetten.
1: Ja. Ja, ik denk dat beter werkt.
0: Maar is het boete en punten? Dat denk ik namelijk. Je krijgt een boete voor het app achter het stuur... en dan daarbovenop krijg je nog een aantal punten.
1: Dat lijkt me wel. Anders heb je 5 wildcards om gewoon even lekker te app achter te sturen.
0: Ja, daarom. Dus wildcard, ja.
1: Oh, dat kan ik 4 keer. Oh, ja. Ideaal.
0: Hoeveel punten heb jij? Oh, ik kan nog even... Ja, na 20 jaar krijgen de eurobiljetten een nieuw uiterlijk en jij mag meebeslissen. De Europese Centrale Bank die heeft 10 ontwerpen klaar liggen met bijvoorbeeld vogels of bekende Europeanen. Stemmen kan tot eind september op de website van de ECB, dat is de Europese Centrale Bank. Oh, bekende Europeanen. Wie zouden we erop moeten hebben namens Nederland dan? Wie zou u namens Nederland als bekende Europeaan? Rico Verhoeven?
1: Ja.
0: Dat is een bekende, die is internationaal bekend natuurlijk. Wie is dan meer? Een voetballer bijvoorbeeld zou kunnen?
1: Ja, wie Dubai.
0: Max Verstappen moeten we erop hebben.
1: Zo.
0: Ja, dat is een hele grote.
1: Dat is hem.
0: Dat is een van de grootste sporters aller tijden natuurlijk.
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Ik kom niet aan Johan Cruijff, hoor ik dan iemand zeggen. Ja, natuurlijk. Zeker, die kunnen we er ook op zetten, Johan Cruijff.
1: Kunnen we ook, ja. Ja. Kan.
0: Staat niet bij dat het iemand is die nog moet leven.
1: Nee, er staat niks bij of moet leven of dood, hoe zei hij hoor.
0: Rembrandt van Rijn.
1: Mag.
0: Er nog op. Vraag begint bewolkt, later zonnig. Het wordt wat warmer. Temperatuur gaat omhoog van 22 tot 25.

0: tiental is aan voor deze vrijdagochtend. Want we hebben er weer twee uitgezocht. En inmiddels kun je stemmen in de app NPO Luister. Heel makkelijk met een polletje. Je hoeft er niet zo gek veel voor te doen. Qua tijd, als je de app al hebt, hè, dan ga ik daar even vanuit. Als je de app hebt.
1: Ja, daar gaan we vanuit.
0: Heb je dan een, dan heb je een push-notificatie gekregen. Daar kun je op klikken. Je moet de notificaties wel aan hebben natuurlijk.
1: Ja, dat is wel het handigst, ja.
0: Dan ga je ook gelijk, als je op dat ding klikt, dan zit je gelijk in stemmen.
1: Oh, serieus?
0: Ja.
1: Wat een ideale service.
0: Vandaar dat ik het zeg ook, want ik had dat ooit een keer uitgevonden in de week dat ik vrij was laatst.
1: Oh, ja.
0: Toen zat 10 jaar hier met Rick.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, hé, ik was niet aan het luisteren, maar toch eventjes de stem.
1: Toch even stemmen, ja.
0: Ja.
1: Slim.
0: Ja, als je op dat ding klikt, dan zit je gelijk in stemmen.
1: Oh, serieus?
0: Ja.
1: Wat een ideale service.
0: Vandaar dat ik het zeg ook, want ik had dat ooit een keer uitgevonden in de week dat ik vrij was laatst.
1: Oh, ja.
0: Toen zat 10 jaar hier met Rick.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, hé, ik was niet aan het luisteren, maar toch eventjes de stem.
1: Toch even stemmen, ja.
0: Ja.
1: Slim.
0: Ja, dus ik heb dat nu ook gedaan. Ik heb gelijk even

0: Team Wouter. Nou, team Marcel komt daar tegenin. Die gaat er tegenin met een liedje die ook prima valt mee te zingen. Sterker nog, de meeste mensen die verzinnen er nog een extra stukje tekst bij.
1: Ja,
0: ga je niet op zender zeggen.
1: Niet?
0: Maar dat laat zich raden.

0: ineens toch stil. Hè? Dan is het toch ineens stil.
1: Stil.
0: Vind ik.
1: Ja, dus ik wil nog een keertje.
2: Vier zomers lang.
1: Nee, voor de rest niet.
3: Marcel in de morgen. The battle.
1: Luister ook kinderen mee, dus dat...
0: Het zit ingebrand, hè?
1: Dat zit erin, hoor. Laat het weten. Je mag stemmen nogmaals in die NPO-luister-app. Hoe meer stemmen, hoe beter. Want ja, hoe eerlijker de uitslag straks. Over een half uur precies. Dan weten we welke liedje heeft gewonnen. En dat gaan we dan natuurlijk uiteindelijk draaien. René Kars tegenover Dirk Mildijk. Laat het weten. Welke mag het worden voor je? Geef het door. Het is de ochtendshow voor de vrijdagochtend. Zin in het weekend.

0: Frank van Etten en Oele Boele lekker voelen. Ja, nee, dat, zo heet het niet, hoor.
1: Oh, ik wou zeggen
0: Oele Boele. Dat was vroeger Oele Boele.
1: Ja, dat ken ik.
0: Boele Boele is dat. Ja, dat is een mooi liedje. Oud liedje is dat ook. Volgens mij in de jaren 60 wel zo'n beetje. Ja. Oele Boele, lekker voelen. Ja, ik heb dat ook niet bedacht.
1: Nee, weet ik.
0: Dat zongen wij altijd. Ja. Oele Boele, lekker voelen.
1: Ja,
0: Boelie Boelie. En we hadden dat, vroeger was er een slager in het dorp waar ik woonde. En toen had het dorp zeg maar nog van alles. Nu is er helemaal niks meer, want dat gaat uit die dorp allemaal weg.
1: Och.
0: En je kon bij de slager kon je punten sparen. En dan kon je een cd mee verdienen.
1: Een cd bij de slager?
0: Ja. Okay, een cd-serie. Ja? Die gaven ze weg. En ik heb de cd in kwestie ook nog in de kast staan zelfs.
1: En daar staat Oele Boele op?
0: Daar staat Woelie Boelie op. Ja, Woelie Boelie. Ik zal hem even opzoeken ook. Want nu hebben we nog een liedje. Woelie.
1: Ja, dat wil ik nog weten.
0: Dan schrijf ik het zo. Woelie Boelie. Oh ja, Sam, The Sham and the Pharaohs. Dat is dit liedje.
2: Uno, dos.
0: Ja.
2: One, two, tres, cuatro.
0: En nu komt Oele Boele, zegt hij. Oele Boele. Kom aan.
2: Hey. Oele Boele.
0: Lekker voelen. Nou ja, dat was het hele. Ik vond alleen dat intro, vond ik. Oele boele, zeg dan.
2: Hey! Oele boele!
0: Lekker voelen! Ja, dat was het. Dat was eigenlijk het hele. Goed.
1: Mooi.
0: Oele boele. Dit klinkt heel oud, dit liedje.
1: Ja, dit klinkt heel oud.
0: Gaan we ook niet draaien, hoor.
1: Hey.
0: Nee. We gaan straks wel een van de beide liedjes uit de battle doen. En dat wordt

0: NPO-luisteraar, die mag je daarvoor gebruiken. Misbruiken is gratis. We hebben het weer voor vandaag even voor je opgesnord. Vandaag is het eerst bewolkt. Dat had je misschien nog gezien. Later krijgen we het zonnetje steeds meer. Wordt het ook warmer. En gaat de temperatuur ergens uitkomen tussen 22 en 25 graden.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
2: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk.
0: Zo.
1: Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Dan kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. Er zijn er twee vertragingen, onder andere de A12. Dat zijn al wat vakantievierders die op pad zijn. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En een minuutje of 7 op de N63. Dat is Veendam richting Ter Apel tussen Oude Pekela en Gasselt Nijveen. Succes, een minuutje of 7. Nou, heerlijk jongens, vrijdagochtend.
3: Laatste loodjes, ja. Laatste uurtjes.
0: Zo.
3: En dan nemen wij heerlijk even 2 daagjes vrij.
0: Exact.
4: NPO Sterren en L.
5: De nummer 1 van de zomer.
0: Met een pareltje van André Hazes. Als ik jou vergeef.

0: Justin de Wild. En daarvoor André Hazes, als ik jou vergeef. Weet je, die beide liedjes, die staan in de Marcel in de Morgen playlist.
1: Ach, op Spotify?
0: Ja, want ik vind Als ik jou vergeef is sowieso, dat is mijn all-time favorite van Hazes.
1: Oh ja.
0: Dus die hoort sowieso in die lijst. En ja, Cheerio, daar waren wij, nou ik wil niet eigen borstklopperij doen, maar daar waren we best wel vroeg mee.
1: Zeker.
0: Om die te draaien.
1: Zeker weten.
0: Dus vandaar dat die staat al sinds maart, dacht ik zo'n beetje, in de lijst.
1: Ik denk de week dat die uitkwam, zeker?
0: Ja, ik had hem al redelijk snel. Ik dacht, dit kon nog wel eens een hitje gaan worden. Een hitje. Snel. Bescheiden hitje, dacht ik.
1: Ja.
0: Ik had hem niet... ja, wel. Ik dacht, dit gaat een rammer worden. Kan niet anders. Maar goed, dat hebben we... Nou ja, we hebben vaker wel hitjes.
1: Zeker.
0: En die proberen wij dan daarin te voegen, ook in dat lijstje. Dat we zeggen, nou, dat zijn wel liedjes die waarderen wij hier in de ochtend. Dus check die playlist. Marcel in de Morgen heet dat, met een rechtopstaand streepje. Hoe heet dat eigenlijk? Hoe heet dat streepje wat rechtop staat op je toetsenbord?
1: Gewoon,
0: dat zal toch een naam hebben?
1: Een recht streepje.
0: Dat kan toch niet zo heten? Kijk, die andere, die schuin, dat is de backslash of de... Slash.
1: Of de slash, ja.
0: Slash of backslash. Maar een rechtopstaand streepje, hoe zou dat heten op het toetsenbord? Nou, dit is toch wel een levensvraag, zit ik even mee. Dus,
1: een verticaal streepje of een verticale bar.
0: Ja, verticale bar.
1: In de computerwereld noem je het meestal een pipe.
0: Een pipe?
1: Een pipe.
0: Nou, het is een Marcel in de Morgen pipe, NPO Ster NL. Dus met een pipe ertussen.
1: Pipe.
0: Hoe noemen ze dat? Een pipe?
1: Een pipe, ja. Is dat...
0: Als het heel snel gaat, pipe.
1: Pipe.
0: Wat heb jij dan? Ja, een pipe.
1: Dat is heel raar dit.
2: Marcel in de Morgen, nou. The Battle.
0: Dus in de computerwereld, de ICT'ers onder ons. Ik zal straks eens even vragen hier op de redactie.
1: Oh, ja.
0: We hebben boven bij ons op de tweede verdieping zit de ICT-afdeling.
1: Dan zeg ik gewoon, jongens, weten jullie wat een pipe is?
0: Ja, of ik vraag het andersom. Hoe heet dat rechtopstaande streepje?
1: Oh, ja.
0: En als er dan iemand is die zegt pipe, dan pipe. Weet je dat je op de goede redactie zit.
1: Ja, dan zijn het echt ICT'ers.
0: Ja, ja, ja. We hebben in de battle, en we hebben nog een 10 minuten, kwartiertje voor jouw stem, hebben we deze liedjes. Wouter, wat heb jij?
1: Ik heb René Klaas, Stadje voor de Sfeer.

0: heel fijn vrijdagliedje ook. Weekendliedje. En dat tegenover...
1: Vier zomerslang.
0: Dirk Mildijk.
1: Heb ik gewacht, ik was te lang.
0: Nou, ja, laat het even weten nogmaals. NPO Luister, duik wel even in het kanaal van Sterren. Sterren.nl. En dan druk je op het knopje bericht. Dan wijst het zich allemaal vanzelf.
2: My mama always said, life was like a box of chocolates.
3: How about a magic trick?
4: I'll be back.
5: Series met
0: Joeri Dendert. Ja, zeker. Joeri, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen. Ik heb weer drie kijktips voor jullie. Mijn filmtip van deze week is The Creator. Deze science fiction film speelt zich af in een toekomst waarin mensen en kunstmatige intelligentie tegenover elkaar staan. Een voormalig militair krijgt de opdracht om een geheim wapen op te sporen, maar ontdekt al snel dat niets is zoals het lijkt. De film zit vol spectaculaire beelden, veel actie en een verhaal dat je ook aan het denken zet. Een aanrader voor liefhebbers van science fiction en avontuur. Voor de serieliefhebbers is er Tropenjaren. Deze Nederlandse serie laat op een grappige en herkenbare manier zien hoe het is om jonge ouders te zijn. Tussen slapeloze nachten, werk, vrienden en het gezinsleven proberen de hoofdpersonen alle ballen in de lucht te houden. Dat levert veel humor op, maar ook momenten die voor veel kijkers heel herkenbaar zullen zijn. Een leuke serie om lekker weg te kijken. Ga je met het hele gezin naar de bioscoop, dan is Kattenkwaad in Egypte een leuke keuze. Deze vrolijke animatiefilm neemt je mee op avontuur naar het oude Egypte, waar een nieuwsgierige kat terechtkomt in een wereld vol piramides, geheimen en grappige situaties. De film zit vol humor, kleurrijke animatie en spannende momenten en is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Een gezellige familiefilm voor de zomervakantie.
0: Leuk.
6: En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier.
0: Leuk voor in de vakantie inderdaad. Dankjewel Joeri. Meer tips vind je op zijn Instagram-kanaal, @joeridendekker. Inmiddels bijna 7:15 in de ochtendshow, vrijdag 24 juli. Ik ruik

0: Pascal Redeker en de badkamerkraan. Dat is ieder jaar weer. Dan heeft hij een weekje, is hij nou niet met verlof, maar dan zit hij een week in Nijmegen.
1: Die Pascal Redeker?
0: Ja, Pascal Redeker. Oh. Die doet al zoveel optreden daar.
1: Oh.
0: De hele week met die Nijmeegse Vierdaagse.
1: Vierdaagse natuurlijk.
0: Ja, is hij flink los. Straks proberen we nog wel even contact te zoeken met onze Alfred. Die hebben we al 3 dagen hebben we op rij gebeld. Dus laten we dan ook in het teken van de Vierdaagse ook nog maar even de 4e dag meepakken.
1: Ja, dat maakt het mooi af, hè?
0: Ja, de laatste dag, hè. Richting de Via Gladiola.
1: Zo.
0: Richting de Gladiolen. En de dood of de gladiolen is ook zo'n mooie uitspraak. Maar dat is een beetje naar om te zeggen natuurlijk. Want dat gun je natuurlijk geen enkele loper.
1: Nee, nee.
0: En de gladiolen wel hoor.
1: De gladiolen gunnen we iedereen.
0: Dat natuurlijk wel, ja.
1: Ook als je niet aan het lopen bent.
0: Ja.
1: Toch?
0: Gladiolen.
1: Kan lekker bossie.
0: Ik kan me wel herinneren dat wij ooit... ik heb ooit eens een keer een personeelsfeestje gehad. Toen ging de directeur ook gladiolen uitdelen. Nee, maar dat is echt zo gebeurd. En, maar dat was ook met die insteek zo van... We gaan ervoor met z'n allen. Het is de dood of de gladiolen. En toen kreeg iedereen gladiolen. Ja. Vond het heel mooi. Het was wel een mooie beeldspraak. Goed, wij hebben een mooie battle, jongens. En we hebben nog 2 minuut... Dat zeg ik, ja, denk ik. 2 minuut. 2 minuten? Nee, 3 minuten. 3 minuten, sorry.
2: Ja. Marcel in de morgen.
0: Ik zat er een beetje gek tegenaan te kijken. Ik zat al vertwijfeld.
1: Ja, ik...
0: 3 minuten. 3 minuten.
1: Raakt in de war daardoor. Maar 3 minuten inderdaad.
0: Maar niet uit. 3 minuten. Nou, er is tijd zat voor nog een stem. Want we hebben ze nodig.
1: Ja.
0: En heb jij het zeker nodig, Wouter? Of zeg je van, nou, ik heb het nodig?
1: Ik heb het... Nee, het scheelt bijna niks. Nee,
0: oké.
1: Okay. Jawel, ik heb het zeker nodig.
0: Oké, okay, nou ja, we hebben alle stemmen nodig. Dus mocht je in de gelegenheid zijn en je gaat voor René Kars met Atje voor de sfeer... ja, dan is dit het moment. Een paar stemmen erbij. Atje voor de sfeer, voor de sfeer. Atje voor de sfeer. Atje voor de sfeer. Wordt het deze van René Kars of wordt het toch Dirk Mildijk... met zijn beroemde, beruchte 4 zomers lang? Moment om je stem uit te brengen. Misschien denk je van, dat heeft toch geen zin meer. Ja, dat heeft alle zin. Alle zin heeft het.
1: Juist wel.
0: Ja, nu is het moment. Dus kom maar door. Het is bijna 8 uur, dus we doen er nog even 2. Dat betekent nog 1 liedje en dan zo meteen het liedje uit de battle. Ik ga een liedje draaien die ik, volgens mij was 1999, heel veel heb gedraaid in een discotheek, Wouter. Toen al.
1: Terecht.
0: Stond ik te draaien. Ja, dat was hij net uit. En toen moest hij op een avond, en dat gebeurt vaker met tegenwoordig ook wel als je Cheerio of Zoelig Zomernacht hebt. Die draai je ook wel 6 keer op een avond.
1: Ja, die draai je helemaal op reis.
0: Dat was in die tijd was het met dit liedje het geval.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Weet je waar het origineel naartoe ging? Het origineel van dit liedje, want het is natuurlijk niet origineel.
1: Oh, het is niet het origineel?
0: Nee, het is niet het origineel. Weet je, het origineel ging niet naar Ibiza, maar naar Barbados.
1: Oh.
0: Ja, we're going to Barbados.
1: Oh ja, past ook gewoon.
0: Ja, dat zeker. Dit waren de Benga Boys. 3 voor 8, zometeen na 8 uur heb ik nog even een moppie nieuwe muziek ook.
1: Oh, lekker.
0: Ja, echt gloednieuw, want het is natuurlijk vrijdag, New Music Friday. De nieuwe van Busy met Yves Berendsen.
1: Oeh.
0: Dat is een heel leuk liedje.
1: Heel benieuwd.
0: Straks even draaien. Maar eerst even eentje uit de battle, want de stemming is gesloten en het is geworden...
1: Ja, op de kop af 70% voor de winnaar van harte.
0: Wat het is geworden?
1: Dirk Meeldijk, 4 zomers lang.
0: Kijk, dat wordt even meezingen tot het nieuws van 8 uur.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
3: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
2: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
4: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
5: Ja, eind komt in zicht gelukkig.
4: Waar zitten de pijntjes?
5: Mijn enkel.
4: Oh.
5: En de blaren.
4: Hoeveel?
5: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. De hele onderkant.
4: Okay, nou.
2: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden.
6: Lekker.
2: Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel.
7: Hallo, mannetje van de radio.
6: Ja, hallo, hallo, goedemorgen. Met één melding van de ANWB. Het betreft vakantievierders die graag het land uit willen. Niet omdat het hier zo slecht is. Nou ja, het is hier wel rete duur natuurlijk. Die willen naar het buitenland. De A12 Arnhem richting de grens. Daar staat een controlepost. 8 minuten.
1: Marcel de Vries.
6: Zet hem op. Succes. En als je onderweg bent naar vakantie, heel veel plezier. Je kan ons gewoon meenemen in de app, hè. NPO Luister. Kun je gewoon doorluisteren. Ik heb nieuwe muziek. Busy en Yves Berendsen.

0: Nou, eigenlijk de nieuwe van Busy met Yves Berendsen. Dat is de volgorde. Ja, dat...
1: Oh, is dat de volgorde?
0: Nou ja, dat hebben ze soms wel. Kijk, wie staat er als eerste op de hoes?
1: Ja.
0: Ja, dat zul je als luisteraar zullen denken, ja, who cares?
1: Geen idee.
0: Maar dat is echt wel een ding, weet je wel. Dat is belangrijk. Je hebt de liedjes met Donny bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ja, wie staat als eerste op de hoes? Is bijvoorbeeld Moët dat nou? Heb ik voor ergens in dit uur gaan we die nog even draaien. Dat is Robert van Hemert met Donny.
1: Ja.
0: En volgens mij is die met Senna, is het Donny en Senna, dacht ik.
1: Dat durf ik niet te zeggen.
0: Ja, het is, wie komt er het eerst op de hoes?
1: Ik dacht dat het altijd en Donny was.
0: Nee. Oh. Dat is niet waar. Nee. Nee.
1: Oké, wat goed om te weten.
0: Ja. Dat is echt een dingetje in de platenwereld.
1: En wat was dan de doorslaggevende factor dat het nu
0: dat het
1: Busy met Yves
0: Ik denk dat Busy het idee had. En dat Yves gevraagd is om erop te zingen. Dat denk ik. En echt een heel tof liedje als je mij vraagt.
1: Zeker.
0: Dus we zijn er. Ik heb hem ook even toegevoegd in de playlist.
1: Heel goed.
0: Marcel in de Morgen... Pipe was het, hè? Pipe. Marcel in de Morgen, Pipe, NPO Sterrenwil. Dat is het rechtopstaande streepje. Ja. Daar ben ik sinds vanochtend dankzij Wouter achter dat het een...
1: Een pipe. Of een sluisteken.
0: Sluisteken?
1: Ja, maar sluisteken is hetzelfde als dat je zegt apenstaartje of schuin streepje. En pipe is hetzelfde als de at en de slash.
0: Oh, zo.
1: Snap je hem?
0: Ja, kijk, apenstaartje hoor je ook niet meer te zeggen. Het sloop erin van de week, zei ik het een keer in de uitzending. Dus apenstaartje is gewoon, dat is echt boomer.
1: Maak je toch 50 jaar ouder in deze?
0: Ja, dat. Boomertaal is dat. Dus eigenlijk horen wij gewoon te zeggen pipe.
1: Pipe.
0: Oké. Duidelijk verhaal. Dankjewel, Wouter, voor de aanvulling. Huisdiereigenaren die constant op hun telefoon kijken... die kunnen stress- en gedragsproblemen veroorzaken bij hun dier. Omdat baasjes belangrijke signalen missen... reageren honden en katten vaak met angst of ongewenst gedrag. Deskundigen die adviseren daarom de telefoon weg te leggen... tijdens wandel- en speelmomenten. Oh?
1: Wist ik ook niet.
0: Ik heb wel... zo'n lief heeft nu sinds 2-3 weken een kat.
1: Ja.
0: Jimmy. En Jimmy is een Britse korthaar. Ik had er eerst niet zo gek veel mee. Maar ik moet eerlijk zeggen, dit is fantastisch. Dat is een prachtig beestje is het. En er was voetbal op. En Jimmy vond dat voetbal fantastisch. Die zag die bal heen en weer gaan. Dus die ging op de tafel zitten. En die keek de hele tijd naar dat balletje wat heen en weer in het veld ging.
1: Leuk.
0: Ja, heel leuk. En nu heeft hij ook wel eens zo'n lief. Dan zit hij met telefoontje. Want die heeft ook een telefoontje.
1: Mm-hmm.
0: Zit hij YouTube te kijken. En dan zit die kat mee te kijken.
1: Zit er gewoon zo'n grijs katje naast de meter.
0: En je moet voor de aardigheid. Dit hebben wij geprobeerd. Maar ik heb hem op een gegeven moment afgezet. Want hij sprong de hele tijd op de televisie.
1: Oh ja.
0: Cat TV.
1: Cat TV.
0: Ik wist het ook niet. Maar er is een speciale kanaal. Zijn er wel op YouTube.
1: Een soort laserlampje of zo. Nee. Dan.
0: En dan zie je vogels en andere dieren.
1: Muizen.
0: Dat vindt hij heel... eekhoorns hadden wij in beeld.
1: Eekhoorns
0: met vogeltjes. En die zaten op een plank in het bos. En dat zie je dan op tv. Met wat dierengeluiden eromheen. En die kat werd gek. Die dacht, ik moet daar naartoe. Dus die sprong op mijn televisie. Ik zet hem nu af voordat ik zo meteen geen beeld meer heb.
1: Die ging jagen,
0: ja. Instinct. Ja, betrapte winkeldieven die moeten vanaf september een hogere schadevergoeding betalen. Het bedrag gaat van 181 naar €242. Nou, dat is ook niks. Hiermee vergoeden ze de tijd en kosten die een winkelier kwijt is aan de afhandeling. Het tarief stijgt omdat het al sinds 2012 niet meer was aangepast. Nou, dat is niet meegegaan met inflatie.
1: Nee, maar
0: dit is ook een bedrag van Linkmevesje, toch?
1: Ja, dit is als je twee blokken kaas mee had, dan heb je al winst.
0: Een spekkoper, ja. Of een nieuwe televisiejat.
1: Nieuwe televisie, ja.
0: Nou, kom je goedkoop uit.
1: Even televisie van €700. Nou, toch steek je toch ding €500 in.
0: Dat zal niet waar zijn, toch?
1: Nee, dat kan bijna niet. Dit moet over supermarkt.
0: Nee, maar dit is een schadevergoeding die dus de kosten dekt voor de winkelier die kwijt is aan de afhandeling.
1: Oh, dus de boete komt hier nog bovenop, denk
0: jij? Ja, zeker wel.
1: Ja. Ja,
0: en het materiaal natuurlijk, dat moet weer terug.
1: Dat lijkt me wel.
0: Of betalen, tuurlijk.
1: Lijkt me wel.
0: Nee, dit komt er bovenop. Dit is extra.
1: Nou,
0: dit
1: heel
0: is
1: goed dan.
0: Plus is dit, ja. We gaan naar het spel. Wij spelen namelijk de roulette. Kom snel.

0: Net voor het weekend, Wouter. Heerlijk, net voor het weekend.
1: Goeie timing, hoor.
0: Mooi weekend. Weekend van natuurlijk de Truckstar weekend is het. We hebben Max Verstappen. Ja, die hebben natuurlijk dit weekend ook nog even één keer voor de zomerstop. Dus
1: leuk.
0: Ja, een mooi weekendje.
1: En waar rijden ze?
0: Hongarije. Ja, Hongarije. Geef hem maar een slinger van Jetjem.
1: Weer een slinger aan geven.
0: Ja, je hebt de smaak te pakken. Kunnen we dit filmen dat we dit ook naar Tinia sturen? Dat zij straks ook deze oppakt. Want je hebt echt een goede swing.
1: Geef wel even een spoedkussen als
0: ja?
1: het terug is.
0: Ja, heel goed ja, deze. Goed.
1: Het is één getal.
0: Oh.
1: Dat is lekker. Het is een 9.
0: 9?
2: 9. 06. Roulette.
0: Het is echt een 9. En niet dat je hem op de kop hebt dat er 6 is.
1: Nee, het is daadwerkelijk een 9.
0: Oké, 9. Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Hebben jullie een 9 in het nummer? Of heb jij een 9 in je nummer? Dan mag je het laten weten aan Wouter. Want die zit hier klaar voor de komende 30 minuten sowieso.
1: Ja.
0: Een half uurtje tijd heb je om het woord jackpot te sturen in de NPO Luisterapp met kansen op de Big Shopper. Onder andere. Zometeen gaat de lijn open. Dan hebben we de weekendlijn voor de weekendplannen.
2: Hallo? Test? 1, 2? Is het alweer zo laat? Marcel?
0: Ja?
2: Tijd voor een piratenplaat.

0: Flop. Dit waren Robert van Hemert en Donnie met Mo. Wat dat nou? Wij spelen
1: 06 Roulette.
0: 06 Roulette. En je mag je even melden bij Wouter als je het cijfer
2: 9
0: in je telefoonnummer hebt. Een 9.
2: 9.
0: Niet meer dan dat. Alleen een 9. Als hij ergens na de 06 staat, dan mag je even melden met het woord
2: jackpot
0: in de NPO luisterapp. Doe je best. Dan gaan wij in de tussentijd even de telefoon opengooien. De lijn op
3: 035-671-5678.
0: Ja, ja.
3: Dat is het nummer waar ik op je wacht. 035-671-5678. Dat is waar ik op je wacht.
0: Ja, ja. Het nummer van de studio. Je mag hem even bellen voor een... Ja, gewoon even een klein kletsje, weet je wel. We willen even weten wat je gaat doen het weekend. Of misschien ben je onderweg naar vakantie. Mag je dat melden? 035-671-5678. Hallootjes.
4: Goedemorgen, Marcel.
0: Hallo.
4: Goedemorgen, met Joost.
0: Ah, Joost. Hey, Joost. Goedemorgen, hoe is het?
4: Hey. Ja, gaat prima.
0: Ja?
4: Mooie werkdag. Laatste dag hier, dan over vakantie.
0: Lekker, man. Heb je bouwvak?
4: Bouwvak, ja.
0: Bouwvak. Even 3 weken niks.
4: Ja, na 4 weken. Vier... Nog wat 2 weken naar Spanje. Heerlijk. Ja.
0: 2 weken naar Spanje ga je. Waar zit je?
4: Gran Canaria ga ik heen.
0: Oh, je gaat naar het eiland zelfs.
4: Ja.
0: Oh, lekker, man. Hey. En heb je dan een hotelletje, appartementje, een all-inclusive hier? Wat heb je?
4: Ja, een soort huisje met een zwembadje.
0: Privé zwembadje?
4: Vindt vrouwtje ook leuk?
0: Ja? Vindt vrouwtje leuk? En zijn jullie met z'n tweeën?
4: Ja, nee, mijn zus en de vriend van mijn zus gaat ook mee.
0: Oké, okay. En jullie hebben een huisje met een eigen zwembad?
4: Ja.
0: Wauw, wat leuk, man. Hé, hey, ja. Dan wens ik jou nog een fantastische laatste werkdag. Ga je je collega's ook missen?
4: Ja, zeker.
0: Privé zwembadje?
4: Vindt vrouwtje ook leuk?
0: Ja, vindt vrouwtje leuk. En zijn jullie met z'n tweeën?
4: Ja, nee, mijn zus en de vriend van mijn zus gaat ook mee.
0: Oké, okay. En jullie hebben een huisje met een eigen zwembad?
4: Ja.
0: Wauw, wat leuk, man. Hey, ja. Dan wens ik jou nog een fantastische laatste werkdag. Ga je je collega's ook missen?
4: Ja, zeker. En op de voeten, Ans.

0: Hè?
1: Ja, lekker toch. Gaan we weer verdiend zijn, drukke werkweek.
0: Nou, vind ik ook, ja. Ik had het gisteren eigenlijk al verdiend, maar ik denk, ach, doe vandaag nog even bij.
1: Beter.
0: En jij, heb je een leuk weekend voor de boeg?
1: Ja, zeker. Vandaag nog even werken tot een uur of 5:30. Ja. Morgen vroeg boksen. Morgenmiddag een voerwedstrijd van de NEC kijken, een oefenwedstrijd.
0: Oh ja.
1: En zondag lekker lui op de bank liggen.
0: Ga je nog Formule 1 kijken?
1: Nee, hou ik niet van.
0: Daar hou je niet van?
2: Ja,
0: die hou je niet van. En waarom hou je er niet van?
1: Nou ja, ik heb er nooit iets mee gehad. En ja, mijn enige sport is voetbal, dus vandaag.
0: Ja. Weet je wat het mooie aan Formule 1 is? En dat heeft dan met de meer de supporterkant te maken. Daar kunnen namelijk de fans van Mercedes, Red Bull, Ferrari... kunnen allemaal naast elkaar zitten op de tribune. En bij voetbal is dat vaak niet.
1: Nee, dat klopt. Ja, nee,
0: daar
1: geef ik je
0: gewoon zeker. Maar goed, ja, ieder zijn cup of tea natuurlijk. Hè. De een houdt van een biertje, de ander houdt van een wijntje. Hè, zo is het ook. Okay. Hey, ik wens jou een monsterachtig mooi weekend en geniet ervan.
1: Yes, dankjewel. Jullie ook, Femica.
0: Dankjewel, hoi hoi.
1: Yo,
0: dank voor de bel. Hoor je dat te zeggen, hè? Dank voor de bel. Want...
2: Dank voor de bel,
0: dank voor de moeite.
2: Ja,
0: zeker. 035-671-5678. Hallo, met wie?
3: Goedemorgen, De Vries, met Aaron.
0: Dag Aaron, kerel, hoe is het?
3: Ja, goed. Ja. Met jou?
0: Als ik moet er niet aan denken, dan gaat het goed.
3: Oh,
0: ja.
3: Ai.
0: Nee, gaat goed, joh. Hartstikke mooi. Het wordt mooi weer, dus ik denk vanmiddag even dat de racefiets even uitlaat. Die stond al een paar dagen te schreeuwen in de schuur, dus...
3: Oh ja, ja, dat moet wel eens een keer gebeuren, hè.
0: Ga ik eens even bij de hand pakken. En, nou, en jij?
3: Ja, het weer is hier niet heel mooi, hoor. Nee, regent het nog.
0: Oh ja, nog. Ja, maar dat zegt het weerbericht ook.
2: Komt goed.
3: Ja, precies. Hij komt later.
0: Ja. Maar wat ga je doen dit weekend?
3: Ik ga morgen nog even lekker bietje bijbeunen.
0: Ja.
3: Bietje beun de beunhazen.
0: Niet te hard op roepen, hè, want Apeldoorn luistert mee, hè?
3: Ja, maar die weten niet of het wit of zwart is.
0: Oh nee, dat is ook zo.
2: Schoonwit.
0: Nee, maar ja, beunen denk ik automatisch aan.
2: In het geval van Aaron, schoonwit.
3: Even dik in het grond verzet.
0: Ja, oh mooi. En dan lekker een biertje happen.
3: Ja, zeker. En piratenuur luisteren natuurlijk, hè.
0: Ja, zeker, ja. Nou, ik zat er gewoon vanuit, want ik heb ook weekend. En ik heb, doe het bijna niet zo vaak, maar ik dacht er nog aan om hem op te nemen van tevoren. Maar ja,
3: niet doen.
0: Niet doen, live?
2: Nee, gewoon lekker
3: live.
0: Ja, oké. Okay. Dan kan ik een paar verzoekplaten draaien. Nee, ja, ik wil ook wel eens weekend hebben.
3: Twee uurtjes mag ook, hè?
0: Wat zeg je?
3: Twee uurtjes mag ook, hè?
0: Ja, maar ik denk misschien een week later dat ik dat ga doen.
3: Oh,
0: ja.
3: Ik wil zeggen, deze wel weer even geleden, volgens mij.
0: Ja, dat wordt wel weer eens tijd. En ik denk dat hem wordt. Niet dit weekend, maar volgend weekend.
3: Oh, kijk aan. Dat is mooi.
0: Dus dat, en dan zondag nog plannen?
3: Uitslapen,
0: lekker. Ja.
3: Mooi. Bijslapen en... Ja, niet zo gek veel.
0: Nee, nog geen vakantie hoor ik.
3: Nee. Ik werk de bouwvak lekker door.
0: Nou, je hebt groot gelijk. Succes nog maar even en een heel fijn weekend gewenst.
3: Ja, kom goed, Dries.
0: Oké. Dag, kerel. Dag. Oké, zullen we nog even eentje?
2: Ja, kan wel.
0: Sfeertje?
2: Ja, leuk.
0: Ah, waarom niet? 035-671-5678. Daar is hij al. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo.
4: Goedemorgen.
0: Met wie?
4: Henk uit Zoetermeer.
0: Henk uit Zoetermeer. Henk, hoe is het?
4: Ja, goed.
0: Ja? Ja. Jij bent onderweg zo te horen.
4: Ik ben onderweg naar Tessenderlo in België.
0: Wat moet daar gebeuren?
4: Daar ga ik drie nieuwe tanksessies afleveren bij een bedrijf die weer verhuurt en verkoopt.
0: Oh, wat grappig.
4: Dus,
0: wat leuk. En dat is het laatste ritje voor het weekend?
4: Misschien wel. Oh. Ligt eraan hoe laat ik daar ben en hoe laat ik terug ben.
0: Oké, okay, ja, en dan is er nog iemand van de planning die zegt, die kan nog wel wat doen.
4: Ja, dat is altijd zo, hè, chauffeur zijn.
0: Ja, zeker. Die zitten er bovenop. Ja.
4: Ja.
0: Hey, en het weekend, ga je nog wat leuks doen?
4: Ja, nou, leuks. Ik moet morgen ook nog werken. Ja, maar niet voor mijn eigen baas.
0: Wie? Wat dan?
4: Nou, ik ga morgen, en dat weten heel veel mensen niet, het Rode Kruis bouwt altijd een soort van hotel, een onderkomen op, voor al de vrijwilligers die aan het blaren prikken zijn.
0: Ja.
4: Want die komen uit het hele land en die moeten dus ergens slapen, dus er wordt een onderkomen geregeld.
0: Ja, Nijmegen,
4: In Nijmegen, ja. En het is nu in de sporthal van de universiteit daar, van het ziekenhuis daar ook.
0: Ja.
4: En dat is helemaal opgebouwd met een paar honderd bedden en catering en weet ik veel meer. En dat moet morgenochtend gaan de laatste mensen naar huis en dat moet afgebroken worden.
0: Wauw.
4: En dat betekent dus dat er

0: een kleine 500-600 bedden uit elkaar gehaald moeten worden. Ja. In rekken gestapeld moeten worden.
1: Zo.
0: En in de vrachtwagen geladen moeten worden. Dus ik ben er morgenochtend om 8:30. En ik mag blij zijn als ik morgenavond om 8:30 weer thuis ben.
1: Nou echt, wij doen applaus voor jou. Wat een strijder ben jij. Geheel vrijwillig of...
0: Het is geheel vrijwillig.
1: Wauw, ja, goed. Wat doe je dat goed, ja.
0: Maar dat zijn alle vrijwilligers van het Rode Kruis. Hè. En als ik dit horen, mensen die onderweg luisteren, ja. Die nu op de posten staan. Jongens, goed gewerkt.
1: Goed gewerkt, ja. Ook applaus voor die mensen, ja. Super.
0: Ja, want jullie hebben nu niemand lopen, hè, bij de sterren, bij de...
1: Want we hebben niemand lopen. Ja, we hebben wel luisteraars die lopen. We hebben straks nog even Alfred die we aan de lijn hebben. Die loopt al.
0: Ja, de loopt. Maar niemand van de presentatoren of iets dergelijks.
1: Nee, ben je besodemieterd? Nee, ik ga niet lopen.
0: Ja, naar de kroeg heen en weer zeker.
1: naar de snackbar. Hey, Wouter heeft al de behoefte. Die heeft de behoefte, maar die heeft wel...
2: Ambitie.
1: De ambitie, ja, dat is het woord. Ja, ambitie. Ja,
0: nou, dan moet hij nu gaan trainen. En inschrijven en ik kan die volgend jaar meedoen. Ja. En ik kan die live verslag doen vanaf de Vierdaagse.
1: Ja, dat zal wel wat zijn, ja.
2: Ik ben helemaal voor, Henk.
1: Ja. Henk, dus. Wij wensen jou een fantastisch weekend en morgen succes met het beddenslopen.
0: Ja, dank je.
2: Ja, zet hem op.
1: Oké.
0: En jullie goede uitzending.
1: Dankjewel, Henk.
0: Yo.
1: Hoi. Ja, mij niet gezien hoor. Ik ga niet lopen.
2: Ja, lijkt me toch leuk.
1: Ja, nee, dit is een ding.
2: Als we straks Alfred weer hebben gesproken, denk ik, ja, ga ik toch nog steeds willen. Ja.
1: Nou, prima. Dan ik zou maar vast beginnen met oefenen.
2: Goed idee.
1: Het is toch al een eind lopen namelijk.

0: goede piratenplaat, dat pakt mij altijd. Wat pakt jou graag? Wat heeft jou graag in de macht?
1: Het weekend.
0: Het weekend? Het ja, weekend. Ben je weekend feeder?
1: Heerlijk, ja.
0: Ja.
1: Kan ik echt naar uitkijken.
0: Maar ben je een uitslaper dan in het weekend?
1: Nee.
0: Oh, dat niet?
1: Want meestal zit mijn weekend alsnog helemaal vol, maar dat vind ik wel leuk.
0: Oh ja, dat is goed. Ja. Ik vind het ook altijd zonde om gat in de dag te slapen. Alhoewel, vorige week zondag toen is het mij overkomen.
1: Ja.
0: Het is mij overkomen en dat gebeurt eigenlijk nooit. Ik heb het al verteld, hè, maandag volgens mij. Ja. 11 uur was het. Nou, ik dacht echt, toen ben ik ook de hele dag heb ik niks gedaan.
1: Nee, maar dat
0: deze
1: kan ook
0: dag is, deze dag is verloren.
1: Maar het is ook eens een keer lekker.
0: Nou, nee, ik vind het eigenlijk helemaal niks.
1: En je hebt er nog, je baalt er nog van.
0: Ja, maar weet je wat dat is? Kijk, wij staan natuurlijk heel vroeg op met zo'n ochtendshow. Bij mij gaat er iedere dag 4:15 gaat er een belletje af. En dan heb je morgenochtend, nou ja, let maar op. Dan ben ik echt heel vroeg wakker. Als ik de wekker niet zet, en ik zet hem ook niet, dan word ik gewoon ook rond 4 uur wakker. Ja. En ja, dan draai ik me natuurlijk nog wel een krom. Maar ja, dan ben je op een gegeven moment 7, 8 uur, dan ben je wel uitgekoekeloerd, hoor. Dan denk ik, nou, het is mooi geweest, we gaan eruit.
1: Dan begin je aan de dag.
0: Pluk de dag, zeg maar. Ja, ja dat. Ik denk morgen even. Ik zei nog van misschien morgen even het programma eventjes een keer opnemen. Ik zeg dat ook gewoon zoals het is, want ik kan wel eromheen jokken van ja, ik ben er wel, maar dan is het opgenomen. Dat ga ik niet doen. Nee. Maar omdat het. Ik heb nooit weekend, weet je wel. Ja, wel weekend, maar toch weer. En ik vind het super leuk, weet je. Live is het allerleukst. En ik wilde morgen eigenlijk even naar Batavia.
1: Oh.
0: Naar Lelystad.
1: Lelystad.
0: Dat had ik in mijn hoofd om even te doen. Maar,
1: even shoppen.
0: Ja, zoon lief moet nog een paar schoenen hebben. En ik dacht misschien daar even naartoe. Ben ik er even uit, weet je wel.
1: Oh, ja.
0: Even leuk. En, maar ja, dan moet ik weer op tijd thuis zijn. Want ja, 4 uur, dan moet ik die verbinding in de lucht helpen. 5 uur moet alles strak staan.
1: Ja, midden op de dag.
0: Dan staat die mast omhoog. Dan shinen die antennes de zender op vol vermogen. En dan om 5 uur die piratenplaten er in de lucht in. Maar ik weet je, ik strijk over mijn hart. Ik zit er morgen al live.
1: Maar nu vind ik het bijna zielig.
0: Nee.
1: Jij wil even lekker gaan shoppen.
0: Ja, maar dat kan toch ook wel?
1: Zeker.
0: Jawel.
1: Maar dan moet je de hele dag op de klok kijken.
0: Ja, dat wel.
1: Neem
0: ja.
1: het lekker op. Dan sturen we nu alvast piratenverzoekjes en dan neem jij het lekker op.
0: Ik ga niet opnemen. Nee, ik ga nog even doorzetten. Nou, straks heb ik ook vakantie. Dan is het.
1: Oké, dan lekker live.
0: Ik ga even doorzetten. Dus nu verwacht ik wel uit sympathie dat er heel veel mensen gaan luisteren natuurlijk, hè, morgenmiddag. Dat ik niet voor Jan met de korte achternaam daar zit. Het weer voor vandaag, ja, het ziet er wat beter uit. Nu eerst nog niet, want je zal denken, nou, het ziet er helemaal niet beter uit. Het is inderdaad bewolkt, er kan nog een klein spatje regen vallen, maar het zal niet veel zijn. Later wordt het zonnig en dan wordt het ook warmer, gaat de temperatuur omhoog. Het is vaak zo met zonnetje erbij, wordt het 22 tot 25 graden.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
3: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
2: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n €12.000 per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken.
0: Oké. Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de files. Het zijn er een paar. 15 meldingen in totaal. Dit zijn de bijzonderheden. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht Airport heb je een kwartiertje extra door ongeluk. En de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens. Dan komt de controlepost natuurlijk. Een minuutje of 10 aan vertraging. Dan de A29. Dat is problemie. Berghoop-Zoom Rotterdam voor Oud-Beijland. Daar staat een te hoog voertuig voor de tunnel, lijkt mij. Of is dat een viaduct? Of...
1: Ja, dat zal wel een viaduct zijn.
0: Ik weet niet. 6 minuten aan extra reistijd. Te hoog voertuig. Ik hoor het wel eens vaker. Hoe kan dat dan? Hè?
1: Je weet toch hoe hoog je voertuig is?
0: Dat weet je.
1: Staan borden.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik vind dat zo...
0: Maar wat gebeurt er als je het toch... Ja, je klapt er tegenaan als je echt doorrijdt. Maar ja, je krijgt van tevoren wel signalen, toch?
1: Ja,
0: je krijgt volgens mij licht- of geluidssignalen.
1: Van de tunnel?
0: Ja. Want er staan speakers. Ja, zeg zo.
1: Oh, wat vet.
0: Dacht ik. Maar dus Shelfies, die weten dat. Leg ons eens uit. Hoe zit dat, jongens? Als er een te hoog voertuig is voor een tunnel.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er dan? Leg hem maar even uit. In de app komen we zo meteen even op terug.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, en als je doorrijdt, dan heb je scheid aan regels.
4: NPO
5: Sterren NL.
0: Wil toevallig mooi Wart daar een liedje over hebben gemaakt.

0: en dom. Even kijken, 8:15 geweest, Wouter. Dan gaat het snel, hè?
1: Het vliegt voorbij. Het
0: vliegt voorbij. Ik zei het net nog, 2 keer knipperen en het is voorbij. Maar het is ook echt zo, ochtenden die gaan snel. Of dat nou aan jou ligt, of aan de muziek, of aan de gezellen. Ik wil het in het midden laten.
1: Een combi van alles.
0: Een combi van alles, denk ik. Het is de cocktail.
1: De cocktail.
0: De cocktail van al die ingrediënten.
1: Mooi.
0: Maakt deze gezelligheid hier. Ja. Ochtendshow, Mars in de Morgen, waar we straks... Wat hebben we straks allemaal nog? De platenkoffertjes, zullen we die doen vandaag? Of zullen we wat anders erin keilen? Van mij betreft, ik ben makkelijk vandaag.
1: Daar hebben we het nog over. Laten we even in het midden.
0: We gaan zo meteen vergaderen, hoor ik.
1: We gaan even vergaderen.
0: Als er ergens iets is waar ik qua werkvlak een hekel aan heb, dan zeg ik hier openlijk op zender. En alle collega's mogen het weten. En die weten dat waarschijnlijk ook wel.
1: Dat denk ik wel.
0: Dan is dat vergaderen.
1: Ja, dan gaan we gewoon heel kort vergaderen.
0: Maar dat is weer die ongemakkelijkheid, Wouter.
1: Ja, daar hadden we het gisteren over.
0: In heel veel dingen heb ik ongemakkelijkheid. Ik heb het ook zelfs als ik de winkelstraat in ga.
1: Ja.
0: Maar ik doe dat wel, omdat ik het ook leuk vind. Want ik vind het nog wel eens leuk om iets te winkelen. Of even uit noodzaak, weet je wel. Maar dan toch ben ik altijd handen in de zak. Of doe ik de handen er niet in. Dan moet mijn blouseje of jasje even goed.
1: Maar ik had gisteren, toen liep ik ook in de winkel. En toen kon ik iets niet vinden. En dan voel je jezelf lopen. Want dan ga je vier keer heen en weer.
0: Je voelt jezelf lopen, ja.
1: Dan ga je 4 keer heen en weer lopen. Dan denk je, maar waar ligt het dan? Het moet hier liggen. Ja. Het lag er uiteindelijk ook gewoon. Oh, ja. Maar dan je voelt jezelf 6 keer door die winkel heen en weer lopen.
0: Ja.
1: Dat je denkt, er zit iemand in zo'n achterkamer, op die kamers te kijken. Wat is die jongen
0: nou? Wat doet die gast?
1: Dan loopt hij voor de 6e keer.
0: Hou hem in de gaten. Die gaat zo meteen niet jatten. Ja. Hou hem in de gaten.
1: Voel je als een crimineel.
0: Ja,
1: dat is het.
0: Maar dan voel je jezelf lopen. Dat kan ik ook. En spiegels heb ik ook altijd zo'n hekel aan. Spiegel, dan zie je jezelf lopen. En ik heb namelijk, dat is algemeen bekend. Maar slecht zelfbeeld.
1: Slecht zelfbeeld?
0: Ja, dat is. Ik praat er gewoon heel openlijk over. Maar ik heb een heel slecht zelfbeeld.
1: Oh.
0: Ja, dat is echt zo. Ja, dus ik zie mijzelf niet zo gek graag. Nou, hoeft dat ook niet, want ik hoef mijn haartjes niet in de plooi te doen. Iedere dag. Ja. Dus dat is ideaal. Maar dat is echt zo. Het zal misschien wel herkenbaar zijn bij sommige mensen. Slecht zelfbeeld. Dus ik zie mijzelf niet zo graag. En dan krijg ik toch, als ik mezelf zie in zo'n spiegel, denk ik. Oh, god.
1: Nou, dat is heel herkenbaar, ja.
0: Ja?
1: Ik schrik me altijd kapot.
0: Ja?
1: Ja. Dan denk ik, is je kapper overleden?
0: Ja.
1: Of in ieder geval je stylist.
0: Ding is, Haaland heeft dat ook, de voetballer.
1: Ja, maar dat vind ik niet gek.
0: Ken je dat videootje? Moet je me eens opzoeken op YouTube. Dan zit hij te eten. Nou ja, die zit niet te eten, die zit dat te bunkeren.
1: Dat is AI, hè?
0: Ja, maar dat is een heel mooi filmpje.
1: Oh, jazeker. Ja.
0: En dan zit hij en dan eet hij en ineens kijkt hij opzij en dan ziet hij zichzelf in de spiegel en dan doet hij zo schrikken.
1: Laat ze eten wel.
0: Fantastisch is dat.
1: Mooi.
0: Ja, nou, dat idee een beetje. We spelen 06 roulette. Je kan nog heel kort even meedoen. Laten we zeggen 2 liedjes.
1: 2 liedjes,
0: maar ik doe niet lange liedjes, hoor. Dus binnen 5 minuten even een appje sturen. Met het woord jackpot voor de prijzen. Als je een cijfer...
1: 9.
0: Oké, 9 moet je even je nummer hebben. Check dat even. Als dat zo is, dan stuur je dus het woord jackpot. En checken kun je ook even het videootje met de bankzitters, met onze Robin op de socials.
1: Ja, leuk filmpje.
0: Ook een leuk filmpje, hè? Waarom zeg ik dat? Nou, omdat ik de bankzitters even wil draaien. Over Cupido. Gaat zijn pijltjes weer schieten.

0: een nieuw begin.
1: Mooi hè, Robert Leroy. En het is weer vrijdag. We fietsen het weekend in.
2: 06 Roulette.
1: Ja, wij spelen 06 Roulette. Beste Wouter, wie hebben wij aan de lijn?
3: We hebben aan de lijn Sophie uit Assen.
1: Hey, wat leuk. Sophie, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Uit het mooie Assen, waar dit weekend feest is, hè?
4: Sorry?
1: Het is feest in Assen.
4: Het weekend?
1: Ja, Truckstar.
4: Oh, ja. Ja, mijn vriend zit naast mij. Die is heel erg fan van jullie, dus die weet daar meer van.
5: Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen. Hoe heet je?
5: Fabian.
1: Fabian.
5: Ja, ik ben ook echt trouwe luisteraar. Ik luister elke dag tijdens mijn studiedoorswerkzaamheden.
1: Ah, ben jij dat? Kijk. Wij dachten al, wie is die ene luisteraar? Maar dat ben jij.
5: Ja, dat ben ik. Dat ben ik.
1: Hé, hey, maar waarom heb je bouwvak dan nu?
5: Ik ben gewoon zelfstandige, dus ik bepaal eigenlijk mijn eigen vakanties. Dus dat is wel lekker.
1: Maar ben jij nu aan het rijden of laat je je rijden?
5: Ik ben nu aan het rijden. We gaan nu weer terug naar huis. We zijn net lekker op vakantie geweest.
1: Oh, wat heerlijk. Waar zijn jullie geweest?
4: Frankrijk.
1: Zuid-Frankrijk.
4: Spanje.
1: Nog mooier. Ja. Oh, heerlijk. Ja, we nemen het even over bij jou, Sophie, want jij hebt meegedaan, hè, met het spel.
4: Ja, klopt. Hey,
1: leuk dat Fabian luistert, maar die moet zelf maar een keer appen, vind je niet?
4: Precies.
1: Ja, zo is dat. Hey, maar Zuid-Frankrijk, en was die een beetje gezellig, die Fabian? Of,
4: Absoluut, hartstikke gezellig.
1: Is die ook een beetje verzorgend naar jou toe?
4: Jazeker, ik heb niks te klagen.
1: Keurig. En hebben jullie, zijn jullie al lang een setje? Of, is het...
4: iets langer dan een jaar.
1: Zo, en was dit de eerste vuurdoop zeg maar, qua vakantie of dat nog niet?
4: Nou, wel zo lang.
1: Oh, hoe is dat bevallen?
4: We zijn wel een paar lange weekendjes weg geweest, maar voor het eerst 2 weken achter elkaar.
1: Hey, en wonen jullie samen of dat niet?
4: Wij gaan over een maand samen wonen.
1: Ah, oké. Okay. Ik kan me nog herinneren inderdaad een vakantie dat je met je geliefde, met je partner, met je verliefde, met je verkering zeg maar, op pad bent. En dat je, dan moet je op een gegeven moment moet je uit elkaar. Want ja, je woont nog niet samen. En dat is best een verdrietig, dat is een verdrietig moment is dat.
4: Ja, klopt. Daar heb ik ook niet zoveel zin in.
1: Nee, dat snap ik. Nee, maar dat is echt zo.
3: Ja, ik snap
1: dan ben je zo lang samen geweest. Dan denk je, ah, potverdorie, dan moet ik hem, haar weer loslaten.
4: Ja. Ja, maar het is maar een maandje gelukkig, dan wonen we samen.
1: Leuk. Hebben jullie wat gekocht of gaan we wat huren?
4: Fabian, mijn vriend dus, die heeft ooit een huis gekocht in Duitsland. Dus ik ga emigreren naar Duitsland.
1: Hij woont daar al?
4: Hij woont er al.
1: Je hebt gewoon verkering met een Duitser?
4: Ja, precies.
5: Pas op.
1: Nee, je woont toch in Duitsland?
5: Ja, maar dan ben ik inwoner, hè. Ik blijf wel Nederlander natuurlijk.
1: Oh, ja. Ja, ja, ja. We wel profiteren van de Duitse, hè? De Duitse mogelijkheden. Ja, Duitse gemütlichkeit, hè? Oké, we dwalen af. Sophie, jij hebt een goeie, denk ik, hè? Een echte originele jackpot.
3: Een echte.
1: Ja. Gecheckt bij onze Wouter. Yay. Gefeliciteerd. Hey.
4: Dank je.
1: We gaan even wat leuks opsturen en wensen jullie nog een goede terugrit. Hoe lang nog?
4: Fijne uitzending.
1: Hoe ver moet je nog rijden? Zijn al weg?
4: 13 uur.
1: Hoeveel?
3: 13 uur.
1: Oh.
4: 13 uur nog. Oh,
1: nou, sterkte.
4: Ja, bedankt.
3: Oké, vamos!
1: Ja.
3: Is nog een stukje.
1: Anders zijn we rijden nog.
3: Zo.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houthuin.
3: Canada will do whatever it takes to build our.
4: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
2: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
3: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
2: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
5: Dat was hem ook. Meestal zeggen jullie nog daar bij de NOS tot zover het NOS-journaal.
6: Dat was niet.
5: Nee. En dit weekend, het is goed geweest, want het is...
7: Het is bijna weekend.
5: Dit denkt hij nu, zeg maar. Ja. En dan is het
7: tijd voor een koude kletser.
5: Tijd voor een koude kletser.
6: Nou, dat is een strak plan.
5: Lekker, lekker. Met de lippies en gele infuus. Verkeersinformatie van de ANWB, de A12, Arnhem naar de Duitse grens. Daar heb je voor de grens 13 minuten. Controlepost natuurlijk, de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel, 30 minuten door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. Is dat diezelfde die voor die tunnel stond?
6: Ja, zo klinkt het wel. Volgens mij was dat dezelfde.
5: Dan is hij er wel bij opgereden. Want ik kreeg hier nog een appje van Aron. Heel veel appjes over. Want wij vroegen ons af, hoe gaat dat in zijn werk als je dan nou met een te hoog voertuig komt? Ja. Waarvan ook nog werd gezegd van, vaak gaat het maar om een paar centimeter dat het te hoog is. En Aron zegt het volgende.
8: Marcel Kerel, wat er aan de hand is als jij onder een te lage tunnel, of in ieder geval met een te hoog voertuig door de tunnel wil.
5: Ja.
8: Voor de tunnel zitten sensoren die jouw hoogte meten. En dan zit je boven een bepaalde hoogte, 4 meter of 4 meter 10 of 4,20, wat dan ook kan. Dan gaan de slagboompjes dicht en dan heb je heel wat uit te leggen aan de beste man van Rijkswaterstaat. Dus ja, dat. Dus dan moet je je route een beetje aanpassen, hè. Maar ja, dit kan het beste gebeuren. Dus dan moet je met een kraan van 4 meter 15, je moet naar Amsterdam toe. Dan moet je even een klein blokje omrijden, omdat je anders onder een te laag viaduct zit.
6: Oh.
8: Dus vandaar. Het beter voorkomen dan genezen.
5: Zo is dat ook. Ja, applaus voor de uitleg van Aron. Super, super, super.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, dat vroegen wij ons af. Zo afdoende leert men weer.
6: Ik ben blij dat ik het nu weet.
5: Nou, daarom.

0: zwoele zomernachten.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
2: Ik denk ik draai hem even tot het etiket.
3: Mooi.
2: Ken je die uitdrukking, tot het etiket?
3: Tot het etiket, van A tot Z.
2: Ja, dat ook. Maar weet je wat dat betekent, tot het etiket?
3: Ik heb geen idee wat tot het etiket. Daarom ik lul eroverheen. Ik weet, wat is tot het etiket?
2: Leg het graag uit. Nee, maar heel veel mensen weten dat niet, hoor. Dat is niet dat jij...
3: Oh, gelukkig.
2: Jij weet heel veel. Jouw kennis is best goed, namelijk.
3: Gelukkig.
2: Maar etiket is van vroeger. Als je de vinylplaatjes hebt...
3: Oh, die fiets. Gewoon helemaal tot aan het midden.
2: Aan het midden. In het midden van de LP of de single zit het etiket.
3: Ja.
2: En daar staat op titel, artiest, schrijver, producent. De hele rambam, zeg maar.
3: Ik snap hem nu.
2: Daar, en dat is het etiket.
3: Ah.
2: En kijk, een cd die draait van binnen naar buiten.
3: Oh,
2: dat is echt, hè? De lezer gaat van een cd van binnen naar buiten lezen.
3: Oh, nooit geweten.
2: Ja, en een LP of een single gaat van buiten naar binnen.
3: Ja.
2: Dus vandaar, we draaien hem tot het etiket.
3: Mooi.
2: 24 juli, de historische feiten. In 1974 verplicht het Amerikaanse Hoge Rechtshof president Nixon om geluidsbanden af te staan over zijn rol in het Watergate-schandaal. Watergate-schandaal, ja.
3: Dat was ook een diefje.
2: Ja, zeker.
3: Nixon.
2: Ja, Nixon. Dat was niet niks. En in 1996 is André Hazes een tijd uit de running. Hij was namelijk... hij was gestruikeld, zal ik maar zeggen. Want in zijn eigen tuin zag hij namelijk een sproeier over het hoofd. Sprong weg, kwam verkeerd terecht en brak zijn been.
3: Ja, zonde.
2: Dat is de mode. Ik ken het hele verhaal niet. 96.
3: Ja.
2: Hazesje, dat ging niet.
3: Oh.
2: Zie hem springen door de tuin.
3: Als een haasje.
2: Ja. En in 2019 wordt Boris Johnson premier van Groot-Brittannië. Hij volgt Theresa May op, die er niet in slaagt de Brexit door het parlement te krijgen. Johnson, overigens, die kreeg dat wel erdoorheen. En ik heb net even een kleine vraag gesteld aan Chat.
3: Chat, ja.
2: Chat doen we dan altijd, hè, ChatGPT. Ja, ja, ja. En toen heb ik gevraagd, zijn de Britten er beter op geworden... Na die Brexit.
3: Oh, dat moest je aan het chat vragen.
2: Heb ik even gevraagd.
3: Wist je dat niet?
2: Nou, ik heb even gevraagd van even alle ins en outs, zeg maar.
3: Ja,
2: feitelijk, zeg maar.
3: Ja, oké, ja.
2: Nou, ze zijn er dus inderdaad niet beter op geworden. Want het is, het is echt tragere groei hebben ze. Handelsproblemen, lagere productiviteit. Enzovoort, enzovoort. Dat is een hoop gedoe, zeg maar.
3: Ze gaan nou wel, de nieuwe premier, die deze week is aangesteld... die heeft, volgens mij was het gisteren gezegd van de horeca... De belasting in de horeca gaat die halveren.
2: Oké. Okay.
3: Dus daar moest je best wel veel nog belasting over betalen. In de pubs en zo. Dus heel veel pubs in Engeland die moesten allemaal sluiten. Die verdwenen uit het straatbeeld.
2: Ja, want die verdienden niks meer.
3: Precies. Ja. Vindt hij zonde. En hij zegt, hij wil zeg maar laten weten... de regering staat wel achter jullie. Dus de helft van de BTW gaat eraf.
2: Oh.
3: Ja, hun BTW dan belasting.
2: Het kan wel.
3: Het kan wel.
2: Jetten. Maar Jetten die moet op andere dingen eventjes het mes erin zetten.
3: Ja.
2: Accijns. Het kan wel. We betalen hier veel te veel man aan de pomp. Het is allemaal belasting.
3: Ook de helft.
2: Ja, dat kan wel door de helft. Zeker wel. Goed. Nou, we hebben onze mening weer even geventileerd.
3: Goed.
2: Het is 20:15, vrienden.

0: is 9:58. Straks nog een platenkoffertje. Kun je zo meteen weer even gaan stemmen op de drie liedjes die we erin hebben zitten. Ja, vandaag weer een nieuwe dag, nieuwe kleur. Het is vandaag Oranje Vrijdag in Nijmegen. We informeren ons weer even via de site van de Vierdaagse. Daar gaan we, Wouter.
1: Ja.
0: De vierde wandeldag brengt je naar de Via Gladiola. 'S Morgens loop je door een fraai vennengebied. Geniet je van de rust, want direct in Kuik, daar gaat het toch veranderen. Daar is het één groot feest. Je oversteekt de Maas. Dat is een bijzondere. Militairen leggen een pontonbrug voor je aan. Eenmaal aan de overkant neemt bij iedere stap de spanning toe. De Via Gladiola wacht op jou.
1: Hoi.
0: Mooi, hè? Trouwe ster en heel luisteraar en loper van de Vierdaagse is Alfred. Die hebben we aan de lijn voor de 11e keer en vandaag zijn allerlaatste dag. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De 11e keer dat jij de Nijmeegse Vierdaagse loopt. En het is vandaag ook de allerlaatste keer dat je hem loopt. Ben je zo ook opgestaan of niet?
2: Ja, inderdaad. Het was wel...
0: Mooi, hè? Trouwe ster en heel luisteraar en loper van de Vierdaagse is Alfred. Die hebben we aan de lijn voor de 11e keer en vandaag zijn allerlaatste dag. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De 11e keer dat jij de Nijmeegse Vierdaagse loopt. En het is vandaag ook de allerlaatste keer dat je hem loopt. Ben je zo ook opgestaan of niet?
2: Ja, inderdaad. Het is toch wel even apart.

0: Ja, vandaag wel, ja.
1: Ja, want je familie komt...
0: Ja, inderdaad. Mijn vrouw en kindjes.
1: Ja, prachtig, man. Dat is toch mooi?
0: Ja, zeker.
1: Hey, en gisteren hadden we het over die derde dag. Hoe is die verlopen? Want het was wel jouw favoriete dag, hè?
0: Ja, in principe helemaal prima. Eigenlijk lekker de bergjes opgehuppeld en gedaan. Dus dat ging goed.
1: Ja? Want ja. Groesbeek stond weer op zijn kop?
0: Ja, dat is even één groot feest. Ook langs die Zeeheuvelenweg allemaal vrachtwagens met muziek en wat dan ook. En al die boerderijen die er langs de kant staan. En je hebt flink uitgepakt.
1: Ja, mooi.
0: Dus, ja.
1: Prachtig. En dan de heuvelen over. Dat is het mooiste gedeelte, zeg je.
0: Ja, dat is echt het mooiste gedeelte.
1: Ja, ja. En vandaag dan? Is deze dag wel leuk?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, er komt straks nog eindelijk een spraakje uiteindelijk gemaakt. Jou, Marcel, via frikandella, die krijg je ook nog. Dus,
1: wat zeg je nou?
0: De via frikandella.
1: De via frikandellen?
0: Ja. Ja, de Via Frikandella noemen ze hem. Een beetje de richting Via Gladiola genoemd, zeg maar.
1: Via Frikandella. En wat, ja. Wat is dat precies dan?
0: In Vianen. En daar hebben ze een straatje. Voordat we Vianen uitlopen, dan bakken ze vandaag zo'n 1500 frikandellen weg voor alle lopers.
1: Zo. Nou ja, zeg. Wouter, zoek jij nog iemand die mee wil lopen volgend jaar?
2: Nou, ik dacht, jij staat mij op te wachten volgend jaar bij die Via Frikandella.
1: Oh ja, dat kan ik wel doen. Jij staat bij de Via Frikandella. Oh, wat leuk. Maar pak je hem dan even mee, Alfred, of laat je dat altijd liggen?
0: Ja, nee, dat zoveel mogelijk meepakken.
1: Ja, zoveel mogelijk meepakken, ja.
0: Het is twee tegelijk, voor elk mening.
1: Oh ja, elke vuist één, ja. Dat is wel mooi. We bellen nu al iets later op de ochtend. Je bent 4 uur gestart. Hoeveel meter heb je in de benen?
0: Ik zit bijna op de 30 kilometer.
1: Zo. Nou, dan nader je het einde. Hoe laat verwacht je daar te zijn op de Via Gladiola?
0: Via Gladiola duurt dus de jongen per 7 kilometer lang. Dus dat schiet al. Ik denk dat ik tegen rond een uur of twee finish vandaag.
1: 2 uur. En ja. dan is het gebeurd met de koopman. Ga je het vieren?
0: Ja, ik kan wel even een biertje en nog even een frietje pakken op de wedrennen. Op de finishplek.
1: Dat heb je al verdiend, ja. Heb jij dan ook, want ik doe dan vaker met racefietsen, heb ik zo'n tracker aanstaan. Dan zie je hoeveel meter je hebt gefietst. Maar dan zie je ook hoeveel calorieën je hebt verbrand. Weet jij wat je verbrandt in zo'n week? Want je loopt 200 kilometer.
0: Ja, nou, ik heb nu de tracker niet aanstaan. We hebben de vierdaagse app, heb je. Daarmee kunnen mensen thuis ook gelijk volgen. Ik zie dan waar je op de route bent. Ja. En waar de rustpunten zijn en zo.
1: Ja.
0: Als ik mijn eigen trekker erbij had zetten, dan is mijn batterij zo leeg.
1: Ja, dat is waar. Ja. Maar weet je hoeveel je verbrandt op zo'n dag? Weet je dat of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, ik weet dat als ik 50 kilometer van mijn eigen oefen, dan verbrand ik zo'n 2.500 kilocalorieën per dag.
1: Zo. Dan val je gewoon een paar kilo af deze week.
0: Nee, ja, je eet ze wel bij, hoor.
1: Wat zei jij?
0: Ik eet ze wel erbij, hoor.
2: Je eet ze bij.
1: Ja,
0: probeer broodjes ei zoveel mogelijk te eten. Ja. En her en der een vriendinnetje mee te snappen en zo. Dus dat komt goed.
1: Ja, ik zou, als ik mee ging lopen vandaag, dan ging ik gewoon 3 keer zo'n rondje lopen door die vier frikandella.
0: Ja, je kunt er ook gewoon even blijven staan en even rusten.
1: Ja, dan blijven staan, ja. Ja, dat is een kennisje van gezicht.
0: Ja.
1: Dan zeggen ze, die heb je al gehad. Hey, maar heb je wel een klein kriebeltje voor straks als je de finish haalt?
0: Ja, denk ik wel, ja. Ja, er zijn ook de vrijwilligers die er staan van over jaren. En ook al afgesproken dat één speciale vrijwilliger waar ik elke dag uitcheck, die mag het speldje op spelden bij me. Dus,
1: mooi. Het is een mooie speciale dag vandaag, Alfred.
0: Ja.
1: Heel mooi. Nou, ga ervan genieten. Wij vonden het hartstikke tof om jou een beetje te volgen zo op de radio. Onze luisteraars ook, want die hebben er ook voor geappt. Jurre die zegt ook, Marcel, waar is Alfred? We missen hem met zijn vierdaagse update. Nou, Jurre, je hoort het waarschijnlijk nu.
0: Dat is mijn collega. Dus,
1: collega, zie je wel, daar is hij. Nou, deze cirkel bij deze rond. Wensen we jou nog een paar hele mooie kilometers. En geniet van je frikandel zometeen. En vooral van de finish en van je geliefde en de gladiolen.
0: Dat gaan we zeker doen.
1: Oké, ik ga nog even wel een heel mooi liedje draaien, Alfred. Want dat is van Ronnie Ruisdaal. Dat is natuurlijk echt een held uit Nijmegen. En ja, het liedje Nijmegen, die had ik even bewaard voor vrijdag. Dus ik wens je nog een hele mooie tocht. En laten we elkaar nog eens een keer spreken hier. Maar dan buiten de vierdaagse om.
0: Gaan we zeker doen.
1: Oké, dag Alfred.
0: Oké,
1: Alfred. Applaus voor Alfred. Superman, wat goed gelopen.
3: Ik woon op de wereld, ben een Europeaan. Ik heb in mijn paspoort Nederland staan. Kijk je nog beter,

0: Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht. Zometeen koffertje A, B of C, Wouter? Wat denk je?
1: A.
0: Aartje voor, ja, voor jou. Oké. Okay. Oh, dat is wel lekker meezingetje inderdaad. Alhoewel, dat zijn ze alle drie wel.
1: Zijn ze alle drie, klopt.
0: Ja, ja, ja. Alle drie vallen prima mee te zingen. Dacht even wat vrijdagklappers erin te gooien in de koffer. Als je wil weten welke liedjes erin zitten, check ze even in de app NPO Luister. Kun je ook gelijk stemmen. Vandaag begint de dag bewolkt. Dat had je misschien al ontdekt. Later dan wordt het wel zonnig en wordt het ook warmer. Temperatuur uiteindelijk 22 tot 25 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, de A12. Grenscontrole van Arnhem naar de grens. Daar tussen Zevenaar en de grens 16 minuten. De A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk 32 minuten extra rijden. En wat bergingswerkzaamheden op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de Heinenoordtunnel 20 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en Kuik. Daar heb je 8 minuten extra. Succes!
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Met Jeroen van Zelst en Ladder naar de hemel.

0: en Circus Tent. Ik vind dit echt een lekker liedje. En hoe vaker ik hem hoor, lekker dit. Mooi, hij krijgt wel bijna een snelheidsbekeuring voor het rapje, hè? Voor die rap.
1: Zo,
0: die gaat zo ontzettend snel, gaan die. Dan zou de gemiddelde flitskast echt bij afgaan.
1: Ja. Die ligt helemaal op een hol slaat, dat ding.
0: Ja, zeker. Maar ik vind het wel goed, want ze hebben op hun socials hebben ze namelijk een videootje gemaakt over de rap.
1: Rap.
0: Over de rap, wat die nou allemaal berapt. Want het gaat zo snel. En dan doen ze het in stukjes, zeg maar, in bepaalde snelheden. Dus dan gaan ze eerst langzaam.
1: Oh,
0: en dan
1: staan
0: steeds. En dan, een hele mooie uitleg op de socials van Likke Pep.
1: Heel goed.
0: Ja, we hebben een platenkoffer en daar zitten weer 3 liedjes in. En Wouter, jij gaat voor A, dat heb je al gezegd. Die andere die ken jij ook, dus ik hoef je ook niet
1: ergens. Ik ken ze alle 3.
0: Je kent ze alle 3, dat is heel mooi. Dus jij kan ook een eerlijke keuze maken. En dat laat ik nu ook over aan onze lieve luisteraars. Ik heb in de koffer op keuze A Kitty Kitty Kiss Me van het legendary bandje Highway.
2: Kitty Kitty Kiss Me, Kitty Kitty Kiss Me.
0: Orkest Highway uit Kaatsheuvel, die bracht dit uit. Kitty Kitty Kiss Me, dit was wel zo'n beetje een van hun grootste hits. En dan hebben we op keuze B een ander bandje. Had ook wel redelijk succes, hè?
1: Jawel. Kunnen we stellen, denk ik. Ja.
0: Rowan Herzen, Limburg.
3: Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburg.
0: En een kwestie van geduld is inmiddels ook al een evergreen geworden. En ik zie nu ineens dat we inderdaad in de bandjes zitten. Want we hebben er nog een band.
1: Inderdaad, ja.
0: Ook wel redelijk succesvol. Ja,
1: bescheiden. Bescheiden succesje.
0: Bescheiden succesje. Ja. De band Normaal.
3: Rustig kwam ik binnengestaan.
0: Behoorlijk succes.
3: Arme zweet en alcohol dan. De band groeit op zijn allerhardst onder.
0: Ze staan nog een keer op de planken dit jaar, dacht ik. God, waar was dat dan? Is dat Dalfsen? Dacht ik zo bij mijn hoofd. Maar nog wel één keer. Normaal en deurdonderen. Ja, we zeggen dat natuurlijk met enige bescheidenheid. Sarcasme vooal ook. Dat we zeggen van bescheiden succes. Nee, dit zijn allemaal zeer succesvolle bands.
1: Zeker.
0: Waarvan Normaal erin zit. Rowan Herzen en Highway. Je kan stemmen nu in onze app. En dat is NPO Luister. Ik kreeg eerder al een verzoekje voor de Alley Cats. Dat is ook weer een bandje. Maar dat komt dan uit Rotterdam. En die brachten ooit dit prachtige liedje uit met een hele mooie tekst. Draai maar als een haan om de toren en waai met alle winden mee. Want dat doet natuurlijk een haantje ook op de toren.
1: Ja.
0: Ja, sommige mensen doen het ook, die lullen met iedereen mee.

0: Ben Versteeg en vuurwerk.
1: Nou, dat wordt het dit weekend wel weer, Wouter. Bij jou ook of niet? Vuurwerk.
2: Vuurwerk?
1: Ja, knallen met die
2: oh,
1: band.
2: Oh ja, zeker. Altijd. Daar is
1: synoniem
2: voor.
1: Synoniem.
2: Voor het weekend.
1: Vuurwerk, knallen.
2: Heel goed.
1: Ja, ja zeker. 10 voor 10, lieve vrienden en vriendinnen. Dat betekent dat we nog een paar minuten hebben voor een stem op onze drie liedjes. We hebben onder andere Kitty Kitty. Kitty Kiss Me. Kitty Kitty Kiss Me. Van Highway. We hebben Limburg.
3: Het is een kwestie van geduld.
1: En we hebben Normaal. Deur
3: donderen.
1: En die staan inderdaad in Dalfsen binnenkort. Want Kenneth doet nog even een... Die stuurt even een appje Normaal graag. Omdat ze over een paar weken in de voortuin staan te spelen in Dalfsen. Ben jij daar ook bij, Danny, of niet? Want jij bent ook een Normaal fan. Of ja, fan, ben je fan?
4: Ik ben zeker aanhanger. Aanhanger. Ik heb aanhanger. Al die LP's heb ik allemaal nieuw gekocht laatst. Ze hadden al die LP's weer opnieuw uitgebracht.
1: Oh ja, heb je die hele serie?
4: Dus ze zitten bijna allemaal nog in plastic. Dus misschien kan ik ze later heel veel verkopen.
1: Zo, ja,
4: niet de bedoeling. Maar nee, ik heb ze allemaal gekocht.
1: Wauw.
4: Ik had ook een mooie auto kunnen kopen daarvan.
1: Ik zou net zeggen, dat kost een godsvermogen. Ja. Dat kost klauwen met handen.
4: Nee, maar ik kan daar niet naartoe.
1: Want je moet zelf spelen. Ach, jammer.
4: En we konden vorig jaar 2 keer in het voorprogramma van Normaal staan, maar toen konden we ook niet.
1: Nee, ja, zeg.
4: Ja, dat is echt jammer.
1: Ja, dat is zeker, ja. Ja, hoe lang zullen ze nog spelen, hè? Dat weet je niet.
4: Nou, ze doen alleen deze keer toch nog? En dan volgend jaar misschien weer ergens 1 keer.
1: Ja, je weet het nooit. Hè? Het is inmiddels op leeftijd allemaal.
4: En ze zouden al 15 jaar geleden gestopt zijn. Hebben ze ook een tijdje gedaan natuurlijk. Maar,
1: gezondheidstechnisch, zeg maar. Ja. Maar dat gaat inmiddels wel weer goed met Benny.
4: Ja, zeker. Volgens mij ook.
1: Ja. Maar ja, oud.
4: Ja, oud. Maar het is niet meer normaal natuurlijk van 30 jaar geleden. Toen stond te springen op het podium.
1: Dat lukt niet meer.
4: Nee, dat wordt lastig.
1: Nee. Maar goed, ja, wel waanzinnig Normaal. Dalfsen binnekort.
2: Mooi.
1: Wouter. Ja, aanhanger ben je dan, hè? Dan ben je geen fan.
2: Nee, dan ben je aanhanger.
1: Ja, zo heet dat.
2: Oké.
1: Ja, en dan hebben ze dus ook een vereniging, een club. En dat is aanhangerschap.
4: En heb je nog de aanhangerschapbode?
1: De boekje. Bode?
4: Ja, die is ook mooi.
1: Dat is mooi. Ja. Je had je vroeger ook voor de piraten had je ook een blad. Speciaal voor de zendpiraten.
4: Oh, echt?
1: Ja, dat is, volgens mij ook uit Friesland. En dat, maar allemaal met glazen hooghaardig.
2: Ja, ik heb geen idee.
1: Een Friese haagje, ja.
4: Oh, nee,
1: was een boekje en daar stonden de piraten in.
2: Oh,
1: ja.
4: Ja, met de frequentie of zo, daar wist je waar je naar moest luisteren.
1: Ja, ook. En verhaaltjes rondom. Dat is mooi.
4: Ja, dat moeten ze weer uitbrengen.
1: Ja. Ze staan wel online volgens mij, die dingen.
2: Maar dat is toch gek dat ze die frequentie daarin zetten? Want dat is toch juist het hele idee dat het geheim is.
1: Ja, maar je wilt toch ook luisteraars hebben?
2: Ja, maar als het boekje bij de verkeerde mensen komt, dan ben je het mannetje.
1: Ah, een zendmast staat ook omhoog, die valt ook op. Ja, dat maakt niet uit.
2: Nee, dat is waar.
1: Nee.
2: Wel goed dat het er is, boekje.
1: Zou je bang voor de politie zijn geweest dan?
2: Nou, weet ik niet.
1: Nee.
2: Ik zou gewoon tenminste, dat hoor ik wel eens dat ze dat doen. Gewoon een mast onbemand ergens in een bos zetten.
1: Ja, ja.
2: Op een andere plek gaan zitten. Ja, ja. Dan
1: zou je het wel durven.
2: Dan zou ik het wel durven.
4: Ja, zo ver mogelijk erbij
2: zijn. Zo ver mogelijk wel. Ja.
1: De politie doet niks, hè. Kijk, die moet meer bang zijn voor de bekeuring. Die is een beetje...
2: Ah, ja, dat dus. Ja. Ja,
1: daarom zitten wij hier goed. Hè?
2: Precies.
1: En we hebben hier ook een zendmast in de tuin staan. Hier, gewoon een grote jongen hier.
4: En geen kans op een bekeuring.
1: Hè?
4: En geen kans op een
1: bekeuring. Nee, geen kans. Nee. Nee. Behalve als je terugrijdt en te hard rijdt. Dan,
4: ja.
1: We gaan nog... We dwalen af, jongens. Het is goed dat het weekend is zometeen. We gaan zometeen dus liedje uit de platenkoffer draaien. En deze wil ik nog even draaien. Dit is namelijk de nieuwe van Vincent.

0: De nieuwe van Vincent heet Dat Ben Jij. We gaan er nog eentje doen, Wouter. En dat is het liedje met de meeste stemmen. Ik hoor hem al lopen.
1: Ik hoor hem ook. 42% van de stemmen.
0: 42?
1: Ja, 42.
0: En de nummer 2 had 33, zie ik. Ja. Oké, dat was Rowan Hairs en Highway. Die spit het onder Delft. Hoe noemen ze dat?
1: Delft onderspit?
0: Delft blauw.
1: Delft blauw.
0: Ja.
1: Delft-Zijl.
0: Ja, is ook mooi. Bij mooi weer dan. Als slecht weer is, dan hoef je er niet te zijn. Dan wil je er niet dood liggen, zeg maar.
2: Nee.
0: 4:10. Het is 4 minuten voor Danny. Ik kan dat nu weer zeggen.
2: Ah, ja.
0: Vier voor Danny.
2: Zeker, ik ben er klaar voor.
0: Hoi, Danny Blom zo meteen na 10 uur. En dit is Normaal.

0: toevallig mooi appje binnen van Nick. Nick die zegt lekker deurdonder richting Truckstar. We rijden mooi in konvooi. Kijk, daar doen we het voor. Mocht je richting Truckstar gaan dit weekend, ik weet dat dat een enorm feest is. Dan heel veel plezier.
1: Heel vet.
0: Geniet ervan. Of richting de Tilburgse kermis. Dan ook nog.
2: Dan ook nog.
0: Ja. Of als je andere dingen gaat doen. Of vakantie gaat vieren. Wat dan ook. Heb heel veel plezier. En geniet een beetje met elkaar. Zometeen ook van Danny Blom. Want die gaat op volle toeren. Fijn weekend.
1: En tot maandag.
0: Tot maandag. Inderdaad, Wouter. Dikke doei, dikke doei, dikke doei, dikke doei, dikke doei, doei.
3: Dikke, dikke doei, doei. Apro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan Sterrenbel verkeer met vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. Kwartier vertraging. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, daar ook een kwartier. Komt omdat ze bezig zijn met de weg. A20 Gouden Hoek van Holland tussen Nieuwkerk aan de IJssel en knooppunt Prinsenplein. 8 minuten, kapotte vrachtwagen daar. Ik hoop niet dat hij onderweg was, dat zo. Dat zou dan zonde zijn dat je vrachtwagen nu al kapot is. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Malden. Vertraging van 17 minuten.
3: Danny Blom.
5: Hele goede morgen. Ik heb de allerbeste Nederlandse muziek voor je meegenomen met zometeen Guus Meeuwis.

0: bijna weekend.
1: De beste Nederlandstalige muziek hoor je op de nummer 1. NPO Sterren NL.

0: meisje Meeuwis. En ik wil je bij NPO Sterren NL.
1: Emily.
0: Goedemorgen, 10 minuten over 10. Het is Emily op volle toeren voor de vrijdag alweer. Dat is lekker, bijna weekend. Ah, je hoort het misschien wel een klein beetje aan de stem. Ik ben niet Emily. Die is nog lekker op vakantie. Ik ben Danny Blom. En ik moet zeggen, mijn stem is langzaam maar zeker weer een beetje herstellende. Maar dat gaat niet lang duren, denk ik. Want dat Truckstar Festival dat komt eraan dit weekend. Dat gaat ook gezellig weer worden. Ik reed hier naartoe en de hele 28 zat al vol met vrachtwagens. Toen dacht ik, misschien moeten we even een goede vrachtwagenplaat draaien. Of een goede truckersong. Wat wil je horen? Tina Trucker, Henk Wijngaard, iets in die trant. Laat even van je horen via de app van NPO Luister. Kunnen we misschien straks wel even een goede truckersplaat draaien. Dat is altijd leuk op zo'n dag als dit natuurlijk.

0: Vast. En dat interesseert me echt geen reet bij Sterren.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: En omdat het Truckstar Festival eraan zit te komen, zijn we op zoek naar goede truckersplaten, vrachtwagenplaten, hoe je het wil noemen. Je kunt het doorsturen via de app van NPO Luister. August die stuurt, zou je alsjeblieft Tina Trucker kunnen draaien met de BL80-HB? Goeie optie. Henk Wijngaard met de vlammende pijp, natuurlijk. Stuurt Evert. Toon die stuurt Evert Baptist met La La La gehaktbal. Ik dacht dat Sterrenel luisteraar smaak had. Geintje natuurlijk. Mooi Danny, doe maar even Quintus met de grote race. Stuurt Marco de groeten. En dat stuurt ook Dave de glazenwasser. Nou ja, hij moet niet meer even draaien, want het is gewoon een klappertje op zich natuurlijk. Dit is Quintus.

we nog iets van een zomers muziekje heb. Je hebt zich wel redelijk zomers, toch? Op meteen als 40 graden. André van Duin bij Sterren NL, want het is zomer. Nou, van die zomer was weinig te merken afgelopen week. Maar, goed nieuws, morgen kan het 28 graden worden. Zondag een paar buien, maar volgende week, ja jongen, dan wordt het...

Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

Dat is altijd de wijze raad, hè? Ook als het weekend eraan komt. Hey, als je wat wil horen, dat kun je heel makkelijk laten weten via de app van NPO Luister. Spreek het even in of stuur een tekstberichtje. Zo wil Lucas graag Emma Heesens horen, die gaan we zo meteen draaien. Maar dit is een verzoekje van Floor, die wil de nieuwste Raymond Hermans horen. Dit is In de Boeken, natuurlijk, bij Sterren NL. Dat zei ik.

BZN. My name is Dan. De Benjo Man. Nou, my name is ook Dan. Alleen ik ben geen Benjo Man. Oh, radio DJ toevallig. Dat mag zo meteen Fleming voor je

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoppatee, 27 graden, dat is lekker, jongen. Dan het verkeer bij Sterren NL. Vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens, 21 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel, daar 24 minuten. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken die zijn dicht. Je kunt er omrijden via de Heijenoordtunnel en via Knooppunt Sabina. Oh, dat klinkt als een soort vrouwennaam, klinkt dat. De A15, A29, A59 en de A17 is dat. A17 Roosendaal, Dordrecht tussen Moerdijk en Knooppunt Klaverpolder, 11 minuten vanwege wegwerkzaamheden op de A16. En op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Nijmegen en Kuik. Na een vertraging van 20 minuten.
1: Danny Blom.
3: Hele

Disco Lekker en naar de kroeg. Dat is altijd verstandig als het weekend begint. Lekker gezellig met je vrienden naar de kroeg. Dan ga je een fantastisch weekend beleven. Dat kan niet anders. Hele goedemorgen, Emily op volle toeren. Zonder Emily, ik ben Danny Blom. En we gaan met volle vaart het weekend tegemoet. Hè. Misschien heb je al lang en breed vakantie. Maar vanmiddag begint ook de bouwvak voor het zuiden.

eens de koffer pakken. Ik ga maandag naar Mallorca toe. Ik ben altijd iemand die doet dat op het laatste moment. Die wacht dan net zo lang dat je eigenlijk bijna niet meer kan. En onder druk kun je dan het beste presteren. Mocht je ook nog op vakantie gaan. Ik kwam van de week een hele handige tip tegen. Maak even twee foto's van je koffer. Doe even één van de buitenkant. En dan die tweede van de binnenkant, waar je dan heel overzichtelijk alles ziet. Als het nog lukt om je koffer een beetje overzichtelijk in te pakken. En mocht er dan wat kapot gaan of je raakt wat kwijt, kun je de foto's nog zien als bewijs. En ik ben altijd zo eentje. Je moet altijd alles 10 keer checken. Het liefst stop ik nog even bij onderweg. Om even die koffer open te trekken om te kijken of alles wel in zit. En dat doe ik dan ook niet meer, omdat je die foto van die koffer hebt. Kun je gewoon even naar die foto kijken. Nou, bedankt maar later voor deze tip. Dit is Samba Welte bij NPO Sterren NL. Ik zag je.

Vera Joling. En niet voor één keer bij NPO Sterren NL, jongens, dit weekend. Het Truckstar Festival in Assen natuurlijk. De weg die ligt zo goed als voor je open. Maar let wel even op als je de A27 overgaat, de brug bij Gorinchem. Die moet je even ontwijken, want daar mag je nou niet overheen met een zware vrachtwagen. En doe je dat dan wel? Ja, dat zou dan zonde zijn, want dan krijg je een hele dikke boete. Ja, en laat willen zijn, dat geld kun je dan beter besteden bij Truckstar aan een watertje, een colaatje. Wacht even, hoor. Ik dacht even dat ik water en cola zei.

0: zomer.
1: Hey, mocht je toevallig vanavond een vrije vrijdagavond hebben, kun je om 9 uur via tv aanzetten. NPO 1. Zie je de tweede aflevering van het muziekfeest op het plein in Moergestel. En dan mocht je de aflevering van vorige week gemist hebben, kun je die gewoon terugkijken op NPO Start. Hè? Maar je kunt ook alle optredens even terugchecken op het YouTube-kanaal.

0: Ik zit even naar de klok te kijken en we hebben eigenlijk nog ruimte voor één liedje. Dus als je dat wil horen, vraag hem dan nu aan via de app van NPO Luister. Moet je wel nu doen en dan hoor je misschien zometeen voor 12 uur nog voorbij komen.
1: De beste Nederlandstalige muziek hoor je op de nummer 1. Nummer 1.

We zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat te gek. Gelachen, gejankt, door dik en dun.

0: want je bent. En je blijft.
1: Willempie. Willem Duin bij NPO Sterren NL om een alles zien. Liedjes aanvragen doe je via de app van NPO Luister. Wordt ook massaal gedaan, onder andere door Jelle. Jelle Uiterwaal, die zit Hey Danny, zou je voor me maar. Thijs de Schilder, Wimmy Bouma met De Ring die je draagt willen draaien.

0: thuis.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst. Al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zet een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Sterren NL verkeer dan vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Knoopert Ridderkerk en de Drecht-tunnel. Daar 36 minuten, er komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor zijn er 2 rijstoken dicht. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopert Ewijk en Kuik. 37 minuten vertraging. En de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopert Ressen en Nijmegen. Daar 33 minuten.
2: Danny Blom.
4: Hey, het is ineens vrijdag.

0: hele hal.
1: Emily.
0: Ja, die laatste zon in mijn hart is zo'n gigantische klap dat je er was vergeten dat hij ook nog deze beuker heeft. Hè? Dat is ongekend. Goedemiddag, vrijdagmiddag. De lunch is van start. 10:10. Emily op volle toeren zonder Emily. Ik ben Danny. En dat gaat natuurlijk vanmiddag ook gewoon vol gas op volle toeren met zometeen onder andere.

De heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

Ja, zolang je Sterren El Ana staan, kom je helemaal in de weekendstemming, hoor. Lekker meelallen met Rob de Nijs en Malle Babbe. En als we het over weekendstemming hebben, in het weekend gaan natuurlijk dansen, zingen, zuipen, weet ik allemaal wat. Nou ja, zometeen Gerald Pals, Suavemente. Maar eerst de Afro Bros, John West, Billy Dans en Monk.

Okay, dan. Avro Tros presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

gevoel dat het liedje helemaal niet afgemaakt is. Jij bent zo... Je bent zo leuk, je bent zo lelijk. Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Jeroen van den Boom bij Sterren NL. Jij bent zo. Dit is Bram Bongers. Zeker.

dikke pep en de tent moet op zijn kop. Ze hebben een nieuwe, hè? Die heet Circus Tent. Dan hoop ik niet dat dan de Circus Tent op zijn kop moet. Want het wordt lastig optreden voor al die circusartiesten op die manier.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 andere in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Danny Blom. Hele goede middag. Je bent bij NPO Sterren NL. Natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Joey Nicolai ga je zo meteen horen. Ook Frans Bauer.

0: Ik zeg je. Ja, eigenlijk een vergeten klassiekertje van Jannes, hè. Jullie Jannes bij NPO Ster NL en de Ga Maar Weg. Hele goede middag. Ik ben Danny Blom op de plek van Emily. Onderweg naar de Ster NL Top 25. Met zometeen Frans Bauer naar Joey Nicolai.
1: Onze tante uit de Jordaan, wat de Westen niet misslaan, heeft ons verlaten voor de liefde. Zo haar koffers ingepakt, ze verliet de grote stad.

appje binnen van Marieke. Danny, wat is er met je stem aan de hand? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Afgelopen weekend op de Zwarte Cross geweest. Ik ben langzaam weer aan het opbouwen. Maar het gaat allemaal goed komen, denk ik. We fietsen er samen doorheen. Sterren met Chris Amsterdam, André Hazes en Tabita.

Nou, lijkt mij een goed motto voor dit weekend. We gaan los vannacht. Worden Marlane bij MBO's tegen NL. Met zometeen Marco Schuitmaker, ook Henk Wijngaard. Waardoor Puksars er toch aan te komen dit weekend. Maar eerst de meest aangevraagde plaat via de app van NPO Luister. Zwoele zomernachten.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna een uur vertraging tussen Culemborgen en Zaltbommel. 13 kilometer file door drukte en door de afgesloten A27 is dat. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht tot een uur of 5 vanmiddag door een ongeluk. Omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58... Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel staat het stil, over 10 kilometer vanaf Rotterdam, Feyenoord. Er zijn twee rijstroken dicht, nog een half uur ongeveer. Omrijden via de Heinenoordtunnel gaat niet zonder file. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp. En op de A325 Arnhem-Duitse grens. Het is druk richting Nijmegen tussen Knoopend Ressen en Nijmegen. Een half uur vertraging in 3 kilometer file.

19, 20, 21, 22, 23, 24 en dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde de komende twee uur. De Ster NL Top 25. Ik zeg, let's go, go, go! Allemaal een hele goede middag. Daar is Janneman live vanuit de Mediatheek.

daadwerkelijke rangen en standen die een beeld geven, een betrouwbaar beeld geven over de populariteit van de Nederlandstalige muziek de afgelopen 7 dagen. Uiteraard hier op de nummer 1 bij SterrenL Radio, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En dat doen we allemaal in samenwerking met onze vrienden van de Stichting Nederlandse Top 40. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4 en vanwege de omroep CAO in de feestelijke herhaling

op 1 vorige week Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten. De zon zien zakken in de zee. Vorige week nummer 1. Zet die radio keihard. Het is zomervakantie in een heel groot deel van Nederland.

lekker sluiten deze week. 25 in de muziekmarathon van Ster NL Radio. De heerlijke 25. Tino Martin en Jong en Dom. 12 weken geleden paradeplaat. 11 weken in de top 25. Vorige week 21. Deze week 4 plaatsen naar beneden. Een van de 10 zakkers. Het gaat gelijk op vanmiddag in de top 25. We hebben 3 nieuwe platen. 10 stijgers, 10 zakkers en 2 zittenblijvers. En de eerste zakker hebben we net gehad. Tino Martin en Jong en Dom. Van 21 naar 25 in de 11e week. 3 nieuwe platen dus. En de eerste staat nu klaar op 24. De nieuwe van Avro Tros. De nieuwe van Billy Dans en John West. Jij bent alles. Wat een mooi compliment is dat. En het is nog gemeend ook. Eerst

in de vierde week top 25. Stem uit je hart, de plaat van Amar zakt naar 23. Ik denk aan alle eerlijkheid dat we de laatste week dat we deze plaat horen hier. Op vrijdagmiddag, terwijl zondagmiddag in de top 25. En daarvoor op 24 de eerste nieuweling, Avro Tros, John West en Billy Dans. En jij bent alles. Tweede nieuweling staat nu klaar. De paradeplaat van vorige week komt nieuw binnen op nummer 22. Molly, voorheen Molly. Jeffrey Kuipers en oh, Madre Mia, de veel te lange naam.

Brussel en Waterpas in de tiende week top 25. Zes plaatsen naar beneden. Vorige week 15, deze week 21. En daarvoor op 22 de tweede van drie nieuwe platen. Jeffrey Kuipers, paradeplaat van de vorige week. Veel te lange nacht. Nieuw op nummer 22. En op 20, daar zijn we nu aan toegekomen. De hoogste nieuweling van deze week. In onze eerlijke 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde met Janneman. Bons Speurink, de

achter elkaar. In de 13e week zijn ze op 16 terechtgekomen. Gezakt van 12 naar 16. 4 plaatsen naar beneden. Daarvoor op 17 omhoog van 19. Russo en Matje. Mart Hoogkamer en Pak mij in de 3e week tot 25. En we draaien ook nog op 18. Gezakt van 13.

week, vorige week nieuw op 19, nee 22. En deze week doorgestegen de nummer 19. En daarvoor op 20, de hoogste nieuweling van deze week. De klapper van de week, Maestro von Speuring. Met waar is dat feestie? De top 25 met Janneman. Zo meteen hoor je aan het eind van de uur een paar nieuwe platen. Tipnoteringen, kanshebbers voor de top 25 van volgende week. En zoals gebruikelijk de oude Nederlandstalige nummer 1 van deze datum. En zo meteen gaan we aan het eind van de uur 40 jaar terug in de tijd. Dan komen we terecht op 24 juli 1986. Maar nu door met de top 25 van Sterrenl Radio. En dit is de 1, 2, 3, de derde stijger van vandaag. Monique Smit. Vorige week nieuw op 20.

namelijk, het is ongelooflijk maar waar, in de top 25 opnieuw gestegen. Hij ging er een beetje uit. Hij stond 1 week 25, een paar weken geleden. Ging de week daarna weer stijgen en stijgt deze week weer door. Hij stijgt deze week door van 16 naar nummer 14. En dat in de 28ste week dat hij staat genoteerd. Een absoluut record voor Robert van Hemert en de onvermijdelijke Donnie. En moment dat nou? Omhoog weer van 16 naar 14. En daarvoor op 15 doorgestegen van 20. Vorige week daar nieuw binnengekomen. Monique Smit en Niet naar huis in de tweede week. En dit is, lieve luisteraars, de nummer 13 van deze week. En ook die plaat die gaat een paar plaatsen omhoog. Wat zeg ik? 1, 2, 3, 4, 5 plaatsen. Vorige week 18, deze week nummer 13. Danny Frost.

Dijk en Danny Vroger en Knipperlicht. Een stijger, een van de 10 stijgers deze week in de top 25. Van 18 omhoog naar nummer 13. Zometeen na het nieuws gaan we door met nummer 12. Maar eerst was gebruikelijk zometeen aan het eind van het uur de oude Nederlandstalige nummer 1. En zometeen gaan we 40 jaar terug in de tijd. Komen we terecht op deze datum, 24 juli 1986. En zoals gebruikelijk ook nog een paar tipnoteringen aan je laten horen. Een paar nieuwe platen. Ik heb er 1, 2, 3, 4 klaar liggen. 4 stuks. Zometeen hoor je de nieuwe van Ray Benjamin, Hypnose. Ik ga Connie Konings draaien.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files op dit moment ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. De langste file op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel, 25 kilometer met 50 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek. Daarom is de weg dicht tussen Steenberg en Berg op Zoom-Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De weg blijft naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen voor 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht, want ook daar sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging.

0: Want ja, je leeft toch maar één keer en je krijgt iedere dag gratis aangeboden. Dus maak er wat van, hoe het ook gaat, onder welke omstandigheden. Doe wat Sieneke hier zong. Ik leef en geniet, want ik doe wat ik wil. Vorige week 8 in de top 25, deze week 4 plaatsen naar beneden. 12 is terechtgekomen in de 10e week top 25. En daarmee is het 2 uur het spannendste uur van deze muziekmarathon. De eerlijke 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde met Janneman. Officieel geopend op weg naar nummer 1 in de top 25. Eerst even je geheugen opfrissen. De top 3 van vorige week.
1: Sterren en
2: op 25. Hoe lang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan
0: op 3 vorige week, Justin de Wild.

vorige week en de week daarvoor ook Rutger. De zomerhit van 2026. Tot op heden althans, hè, want de Nederlandstalige muziek wordt maar populairder en populairder. En wat komt er aan de komende maanden? Ik wil de zon zien zakken in de zee. Rutger, vorige week 1 in de top 25 van Sterren NL Radio. Janneman op weg naar deze plaat. Aan het eind van het uur, voor het zover is, nog een aantal tipnoteringen op je loslaten. De nieuwe paradeplaat ga ik aan je voorstellen. En uiteraard ook nog de paradeplaat draaien van precies 5 jaar geleden. Wat een uur, wat een radiostation. Dit is NPO Sterren NL Radio. Blaas het stof van de boksen en zet de radio nog een tikkie harder. Want tegenwoordig houdt iedereen van Nederland.

In de top 25, Ferry de Lits, Ferry de Vits met zijn witte gebit. En Shaq en Baco in Monaco in de zevende week top 25. Drie plaatsen naar beneden, vorige week 6 en deze week gezakt naar 9. En daarvoor op 10, hot voor nummer 14. Vier plaatsen in de goede richting. Ze hebben de top 10 gehaald. Senna en Sven verstegen met vuurwerk in de derde week top 25. En we draaien ook nog op nummer 11, een zakketje, vorige week 10. Randje top 10 heb je toch gehaald. Gerrit Snijder uit Den Haag heel graag. En het Cubaanse Café in de vierde week top 25. Eén plaats naar beneden. Vorige week stond Gerrit Snijder op nummer 10. En deze week zag hij naar nummer 11 in onze top 25.

Magnifique. Magnifique. Dat is nog zacht uitgedrukt, denk ik. Of is het een beetje overdreven? Nou, ik denk misschien ook wel het laatste. Magnifique, magnifique, magnifique. Hey Fransie, Tour de France in de vijfde week top 25. Twee plaatsen omhoog. Vorige week 9, deze week rustnummertje 7. De topper uit Tiel, Frans Duits en lange, lange, lange Frans in de top 25. En daarvoor op 8, gezakt van 4. De tafel van 4 naar beneden, getuimeld. Maakje maakt verstegen en de hartslag van je heupen in de vierde week 4 plaatsen naar beneden. Vorige week 4, deze week zakt hij naar nummer 8 in onze top 25 van Sterrenel Radio. Voor de latere inschakelaars, we hebben 3 nieuwe platen gehad vanmiddag. Avro Bros, John West en Billy Dans en Jij bent alles. Nieuw, nieuw, nieuw op 24. Twee plaatsen hoger op 22. Jeffrey Kuipers, paradeplaat van de vorige week in de Veel te Lange Nacht. En op 20, de hoogste nieuweling van deze week, de klapper van de week, Fons Feurink met Facey. Betekent dat er ook 3 platen verdwenen zijn. En deze week nemen wij afscheid.

25 en deze week is die verdwenen. Kijk, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Daar gaat hij, daar gaat de diamant erin. Hij verbleekt een beetje. Damien van Os verdwenen, net zoals de nummer 24 van vorige week. Gerard Joling. En niet voor één keer.

weken erin. En deze week verdwenen uit onze top 25 Gerard Joling. Daar gaat hij, Gerard. Ja, ja, Geertje. En de laatste plaat die verdwenen is vergeleken met vorige week. De nummer 23 van vorige week. Remo Hermans, een avond voor in de boeken. 8 weken lang te horen in de top 25, binnen op 29 mei. Hoogste positie was nummer 10. 1 week op nummer 10 op 26 juni. Vorige week stond hij op 23. En er komt geen einde aan. Nou, in dit geval is er wel een einde aan gekomen, want hij is weg uit onze top 25. Kijk, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Remo Hermans verdwenen uit onze top 25 van deze week.

0: twee zullenblijvers deze week in onze heerlijke 25. 25 spekvethits in de juiste volgorde met Janneman, Jan Paparazzi. Exclusief voor NPO, Sterrenl Radio. Ben in de opperste staat van opwinding. Op weg naar de nummer 1 in onze top 25 van deze week was dit de nummer 5. Antoon in de zevende week blijven staan op 5. En er komen zometeen nog een paar stijgers aan. Haha, in de top van de Nederlandstalige hitparade. Zo ook op nummer 4, want deze stond vorige week nummer 7.
1: Van 4 tot 7 horen de
0: Jeffrey Hezen.
1: Het is de nummer

Albert van Ewert in de zesde week top 25 met Zandloopster. Hij stond een paar weken op 2, net geen nummer 1. En hij zakt deze week één plaats van 2 naar nummer 3 in onze top 25. Zandloopster van Robert van Ewert. En dan, ja, toch weer een van die verrassingen deze week. Een van die verrassingen aan de top van de Nederlandstalige hitparade. Want deze plaat ging vorige week van 2 naar 3. Hij stond al een aantal weken op nummer 1. Hij ging vorige week dus van 2 naar 3. En hij gaat deze week weer omhoog van 3 naar 3.

Naast van Sterren Radio, de nieuwe nummer 1, volgende week weer zijn. Ik weet het niet hoor, ik weet het niet. Zo meteen hoor je de nummer 1, maar eerst gaan we zoals gebruikelijk een aantal tipnoteringen aan je laten horen. Bram Bongers ga ik draaien met zijn nieuwe plaat. Hele leuke plaat van Bram Bongers. Die plaat heet Het Perfecte Recept. Ik ga Hartenbreker draaien, de nieuwe van Emma Heesters, Hartenbreker. Ik dacht dat het een zoutje was eigenlijk, maar het is

0: 5 jaar. 5 jaar op een mensenleven, hè? Dat is toch gewoon best overzien?
1: Ja hoor.
0: 5 jaar geleden was het de week van Roy Donders en Flamengo, Flamengo. En dan de nieuwe paradeplaat. Ik ga hem niet bellen, want afgelopen woensdag was hij hier. Joey Nicolai in de Jan Paparazzi Show. Toen heb ik een uur met hem gesproken. Het was buitengewoon gezellig. En toen werd ook bekendgemaakt. Toen heb ik ook bekendgemaakt dat hij de paradeplaat te pakken had. En dat was te zien op de socials onder andere. Inclusief een grote bak met het confetti-kanon. En het klonk op de radio als volgt. Toen ik het zei woensdagmiddag.
2: Vindo de Verano, Joey Nicolai. Ik heb geweldig nieuws voor je, want ik mag het bekend gaan maken.
0: Jij bent vanaf volgende week hier bij Sterren NL Radio een week lang onze nieuwe parade.

wat een succes, hè? Geweldig. Het is er meer dan gegund. De harde werker uit Purmerend en Tinto de Verano vanaf dit moment onze paradeplaat. Hele week lang bij SterrenL Radio. Lieve luisteraars, ik ga er vandoor. Dat was hem de afgelopen 2 uur hier. De 16e jaargang, week nummer 30, gedateerd 24 juli 2026. De hitparade van SterrenL Radio met 3 nieuwe platen. En ik heb nog 1 plaat klaar liggen, uiteraard de nummer 1. De tweede zittenblijver van vandaag.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Oké, Annette, ik zeg het net nog tegen Woutje. Wat een hel, dit is het zeg. Het is 4:02, daar zijn we weer op vrijdagmiddag, de 24e van juli. En wat Wouter betreft, ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet.
4: Nee, wederzijds.
3: Het is wederzijds. Niet echt, want jij zit daar in Hilversum.
4: Ja. Oh ja, die fiets.
3: Ja, ja, en ik zit dus hier in Amersfoort. Er is wel trouwens één klein maartje. Daardoor kan je heel snel door elkaar heen praten, wist je dat?
4: Ja, nee, dat klopt, want we zien elkaar niet. Normaal zwaaien we altijd van je, hey, ik wil wat zeggen.
3: Precies. Nou goed, het komt vast goed. Ik leg het zo meteen uit waarom ik thuis zit. Het heeft namelijk een hele bijzondere reden. Iemand zit ook bij de ANWB, dat is Rijn Baartmans. Rijn, hoe is het nu op de weg?
5: Het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er gebeuren ook ongelukken en dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam doe je er 35 minuten langer over. Wel is de weg daar weer vrij. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug en daarom loop je vertraging op tussen Breda en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je vertraging is 30 minuten. Tot slot, de N57 richting Middelburg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En daarom sta je 35 minuten in de file tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam.
3: Nou weet je, dat zal dus niet gebeuren als je hetzelfde zou doen als ik dit jaar. Gewoon lekker rondom mijn huis, heb je ook niet zoveel files en zo.
4: Ja,
1: Perry Krams.
3: Ja hoor, en Wouter Brakman vanuit Hollywood. Daar gaan we weer. De komende 3 uur op Ster NL met zometeen Hemel van Wolter Kroes. Eerst even op bezoek bij Amalia. Wesley Bronkhorst.

0: Nou, nog niet hoor. Je hoort de hemel van Wolter Kroes.
1: Na een week hard werken is het eindelijk zover. Vrijdagmiddag, 4 uur geweest, het weekend kan beginnen.
0: Ja!
1: Dit is Paddy's Weekend Party met Paddy Kramps.
0: Jawel, jawel, jawel. Paddy Kramps hier vanuit het machtig mooie Amersfoort. Ben je er nog nooit geweest? Ik kan het je alleen maar aanraden om daar eens een keertje naartoe te gaan. En wie er ook bij is, dan niet hier vandaan. Want het zou een beetje krap worden in deze... Nou, is het... kamertje van 3x4.
2: Oh ja.
0: Ja, ik zit namelijk in mijn thuisstudio in Amersfoort. En Wouter, jij zit in Hilversum. Waarvoor trouwens grote dank dat je dat toch even wilde doen vandaag.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat is fantastisch. Ik ben zo blij dat ze jou hebben gehouden naar je stage. Het is echt een aanwinst voor ons bedrijf.
2: Nou, gelukkig. Ja,
0: gezegd wordt het toch?
2: Zeg het woord.
0: Heb je het een beetje volgehouden deze week, jongeman?
2: Ja, zeker wel. Alleen maar leuke dingen.
0: Alleen maar leuke dingen. Je hebt de hele week de ochtendshow gedaan. En nog wel wat meer dingen. En vervolgens ook nog eens deze vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Want ik heb het eigenlijk een soort van met je besproken. Om 6 uur mag jij gewoon lekker weggaan, jongen. Het is zo'n drukke week geweest. Dus om 6 uur mag je gewoon lekker de terrasje opzoeken, joh.
2: Nou, dan zoek ik mijn auto op en dan rijd ik nog even naar huis. Maar ja, nee, zeker. Dat is alleen maar leuk.
0: Ik snap hem. Nou, een mens zou denken, Per, waarom zit je niet gewoon in Hilversum? Nou, ik heb dus eigenlijk officieel een soort van vakantie. Ik wilde geen afscheid nemen van de radio dit jaar. Dus doe ik het vanuit huis. En ja, als je op de achtergrond af en toe even hoort... papa, en dan is dat mijn dochter. Die heb ik namelijk. Dus we maken een soort van samen radio vandaag.
2: Leuk. Ja, dat is alleen maar leuk.
0: Mocht je er op de achtergrond horen terwijl ze aan het spelen is... dan weet je in ieder geval waar dat vandaan komt. Nou, we maken het gezellig, jongens. We zijn er weer. We zijn weer op de NPO-antennes door heel Nederland. Sterk nog, door heel Europa, door heel de wereld. Want mensen nemen ons ook mee op vakantie.
3: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Jawel, 180 graden. Warmer niet, anders gaat het verbranden.

0: Vincent, en we zijn er bijna. Wouter, doe eens even snuffelen. Ja, snuffel even. Ruik je dat ook? Ja? Ruik je de geur van het weekend?
1: Oh, van het weekend, dat ruik ik.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja,
0: het komt er bijna aan, jongens. Het is bijna 5:00. Het is 10 minuten voor 4:30. De 5 zit al bijna aan de klok. Lekker zeg. Op weg naar dat welverdiende weekend. Misschien ook wel naar een welverdiende vakantie. Hè? Want heel Nederland om ons heen die krijgt op dit moment vakantie. Hè? Je ziet nu, Wouter, iedere week zie je weer mensen rondom deze periode weer met de caravan de weg op gaan. Of lekker richting Schiphol of een andere luchthaven. Om naar een verre bestemming te vertrekken. Iedereen gaat nu zo'n beetje op vakantie. En dan wensen wij jou en natuurlijk vanuit iedereen hier bij Sterren.nl een ontzettend fijne vakantie toe. Maar neem wel Sterren.nl overal met je mee. Hè? Ja, waar je naar toe gaat. Jazeker, Wouter. Ben ik helemaal met je eens. Ik kreeg namelijk zelfs een appje die nu iemand die in de auto zit. Ik weet niet of die onderweg is. Ik ga ook niet zijn naam noemen, want dan lap ik hem erbij. Maar die stuurde. Wat een leuke jingle. Dat is die weekend jingle waar we de show mee openen. Dus Wouter, alle complimenten aan jou. Die heb jij gemaakt.
2: Nou, dank u.
0: En toen zei ik van, zit je stiekem te luisteren? Zei, ja, ik zit in de auto. Ik zit lekker op dat te luisteren. Dus ik zeg, hey, wel handjes aan het sturen. Heb je tegelijk? Maar ik ga zijn naam niet noemen. Oh, heb ik zijn gezegd. Dan lap je vrienden erbij. Dat kan je toch niet maken, Wouter?
2: Nee, dat kan niet.
0: Zeg, ik ga eens even de app erbij pakken. Want als je meeluistert op dit moment, laat het even weten. Hè? Want ook thuis heb ik gewoon de appbox voor mijn neus. Carola Helder is erbij. Die zegt, goedemiddag Wouter en Perry. Ik ben erbij. Groetjes van Carola Helder uit Ermelo. Heeft ze niet gebeld?
2: Ja, ze heeft gebeld. Ik heb haar al even aan de lijn gehad.
0: Ze heeft zelfs nog even gebeld. Oh, ja, wat leuk, zegt Carola. Nou, die denkt altijd eventjes aan ons. En wij trouwens ook aan haar. Ruben zegt, hey Perry, we rijden vannacht naar Frankrijk. En of ik Dries Rolfink met Ik kom eraan zou kunnen draaien. Groetjes Ruben uit Benschop. Nou, op zich, Wouter, is dat wel een toepasselijk liedje, toch? Als je naar Frankrijk gaat rijden vannacht. Nou, Jip de Rooij zegt, dus zing maar mee en hef je glas. Alsof er nooit een maandag was met Perry en Wouter. Zij en zij begint de weekendparty vrolijk en vrij. Ja hoor, ja. Prachtig. Eigenlijk zou Jip dat gewoon iedere week even moeten inspreken.
2: Ja, vind ik ook.
0: En dat we dat een soort van de spreuk van het begin maken. Ja, gewoon... dat, voordat we het eerste liedje starten, is dat niet wat, Wout?
2: Vind ik mooi, de opener.
0: Ja, ja. Ineens gaat in één keer gaan mijn ogen open. Vind ik leuk. Jip, nou, denk er maar eens over na. Als je het leuk vindt om daarin een aandeel te doen in de show. Carlo, de drukker is erbij. Carlo.
3: Hey, Perry, een gouden krullenbol. Het is vrijdag en ik heb al weekend. Ja. Gooi eens even lekker gauw van een kwijngat op de brein haalt. Ik zou zeggen, allemaal een fijn weekend en tot de maandag. Ciao.
0: Yo, Carlo. Dat is Superman. Nu al weekend. Fantastisch. Goeie baas. 4:50. Milan die maakt ons helemaal gek. Die stuurt een appje. Die zegt, hey Perry, heel veel groetjes vanuit het zonovergoten Portugal. Waar het heerlijk 30 graden is op dit moment. Draai jij voor mij even de absolute nieuwe banger van Marco Hitmaker. Vanavond gaan we loesoe en morgen word ik wakker zonder toekoe. En vanavond kijken we natuurlijk even naar het muziekfeest op het plein. Inderdaad, dat is vanavond weer te bewonderen op NPO 1. Is dat weer rond 8:30, Wout?
2: Nee, het is vanwege de Vierdaagse.
0: Oh ja.
2: Dus er zit daarvoor rond 8:30 zit er nog een programma over de Vierdaagse.
0: Ah.
2: Dus het muziekfest op het plein is er rond 8:55. Dus zet om 9:00 er gewoon de televisie aan. Dan weet je zeker dat je op tijd bent.
0: Juist, oké. Nou, precies. Vanavond dus weer muziekfeest op het plein. Nog eentje vanuit Moergestel. En daarna de uitzendingen vanuit Zwollywood. Goed, als je erbij bent, stuur er eventjes een appie. Dat kun je doen via de gratis NPO luisterapp. We zitten midden in de incheck service. Dus als je bijvoorbeeld op vakantie hier bent, stuur dan vooral even een appje met een foto erbij. Of spreek even wat in hoe het daar is op jouw vakantiebestemming. Want ik heb het idee, hè, dat heel Nederland aan het uitlopen is naar het verre buitenland. En misschien zit je op dit moment wel met je kont in Griekenland. En weet je wie daar heel graag naartoe wil, Wouter?
2: Jannes.
0: Ja, dat is Jannes, inderdaad. Nieuwe Sterren.

0: Lara, Mila, en had ik je maar nooit gezoend. Je zou dat maar denken, dat je in de kroeg staat, iemand een zoen hebt gegeven. Ik had het dus twee kanten opgaan, Wout. Dat je dus enerzijds of het fantastisch lekker vond, maar dacht van ja, dat was dus niet helemaal de bedoeling, hè, dat ik dat vanavond zou doen. Nou, dat is denk ik het geval van Lara, Mila. Of je denkt echt van, godverdamme, dat iemand ontzettend uit zijn mond murkt. Of gewoon echt niet lekker kan zoenen. Weet je dat nog in de kroeg vroeger? Ja, je bent nog vrij jong, hè, Wout. Maar dat zijn twee kanten waar het op kan gaan in de kroeg.
1: Ja, jij zegt het.
0: Het is toch duidelijke taal?
1: Waarvan akte?
0: Of het is hartstikke goor. Of iemand is gewoon echt ontzettend goed. En je denkt, ja, dit wilde ik vanavond niet. Dus ik wilde gewoon met mijn vrienden of vriendinnen zijn. Ik wilde helemaal niet verliefd worden. Ja, nee. We gaan zo meteen belangrijkere dingen doen dan het hebben over zoenen. We doen de incheckservice op SterRL. Laat even weten dat je meeluistert. Doe dat via de NPO Luisteraar. Doen we zo meteen nog even een blokje. Vind ik wel gezellig eigenlijk.
2: Beste vrienden, hier ben ik weer.
0: Daar is Jantje.
2: Meewal.

0: Dat dit een heel leuk liedje en goed liedje blijft. Geen twijfel op NPO Sterren NL. En ik ga even wat vragen aan Wouter. Want ja. Wouter, ik heb een plaat hier klaarstaan in de lijst. En ik twijfel een beetje om die te draaien. Ja of nee? Dus ik ga alvast aan jouw mening vragen. Normaal gesproken doe ik dat al buiten de uitzending op. Mm-hmm. Nu moet dat even op deze manier. Het is de Johnny's met Ja Papa Papa. Pa, pa.
1: Leuk.
0: Ja Papa Papa Papa Papa Papa. Ja, die. Ja Papa. Ah, lekker man. Gooi hem erin. Nou, en ik vraag het ook even aan de luisteraar. Laat het weten via de app. De Johnny's, ja papa, ja of nee. Gaan wij ondertussen nog even een paar appies behandelen. Mitchell Zonneveld stuurt een app. Die zegt, hey Perry en Wouter, ik ben onderweg naar huis. En mijn welverdiende vakantie de komende

0: Niet werken en wel leuke dingen doen. Fijne show. Nou, doe dat in Mitchell, hè. Vooral die leuke dingen.
1: Och,
0: en ja, lekker is dat, hè. Als je al vrij bent en je kan eindelijk doen wat je wil.
1: Ik heb het volgende week heel veel zin in.
0: Oh, dat is lekker. Moet ik je volgende week missen?
1: Ja, zeker.
0: Daar gaan we zo nog even over hebben. Erwin, die stuurt een appje, die zegt... Hey, beste heren, ik ben er ook weer bij. Helaas nog geen vakantie voor mij, Perry. Maar we kunnen bijna zwaaien naar elkaar. Succes met de show. Oh, dat is waar ook, ja. Erwin, die woont in Hooglanderveen. Die woont hier echt letterlijk... Dat is het 3 straten verderop of zo. Hier, daar waar vandaan ik uitzend. Kom lekker zwaaien onderaan het raam, weet je wel. Dat is ook een sprookje van, toch? Iemand uit het raam kijkt dat je zo uit het raam zwaait. Wat een sprookje is dat ook alweer?
1: Dat is Rapunzel, denk ik.
0: Oh, Rapunzel, ja.
1: Die zit hoog in die toren en dan komt die prins onderaan... en dan moet ze op een gegeven moment laten ze de haar zakken.
0: Ja, ik dacht, ik zit al onzin te verkondigen, niet dus. Erwin, kijk maar in. Ria zegt, ik luister ook weer gezellig mee naar Perry en Wouter. Dat is altijd een feest. Nou, we doen ons best. Michael zegt, goedemiddag Perry, ik zit nog altijd in Spanje. Groetjes vanuit Santa Pola Alicante van Michael. Lekker. Oh. Anja zegt, leuk nummer, Kleine Vogel van Senna... voor Danny en Erwin die hard aan het werk zijn. Groetjes van Anja en Fabienne en jullie een gezellig weekend allemaal. Eens even kijken. Ik zie hier nog Henk. Die zegt Perry draai even het rode licht van Andreasus voor een hardwerkende collega Jarno. En Wim die wil graag Tinto de Vrano horen. Dat is een plaat die we heel veel gaan draaien op Ster NL. Het is een paradeplaat geworden, dus dat komt helemaal goed. En ik heb ook iemand aan de telefoon, Wouter. En die moest even bellen met een bijzondere reden. Dat is Chester. Chester, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is er met jou aan de hand?
2: Ja, ik verveel me kapot.
0: Waarom verveel je je?
2: Ja, 1,5 uur in de bus zitten, ben nog niet thuis.
0: Ik wil zeggen, als je iets wil doen, is er altijd iets te doen, hè? Ik bedoel, ik zeg altijd, vervelen vind ik zoiets... Nou ja, ik zal niet zeggen dat het niet bestaat, maar... Ik zeg altijd, ja. als je wil, dan kun je altijd van alles en nog wat doen. Dus jij denkt, ik ga gewoon lekker met de radio bellen.
2: Ja, ik denk, doe even appie, misschien bellen ze mij wel even.
0: Nou, dat vind ik hartstikke gezellig, Chester. Waar ben je naartoe onderweg?
2: Naar huis. En dan naar het terrasje voor de verjaardag van de maat van mij.
0: Kijk, dat zijn altijd leuke dingen. Hoe oud is die maat geworden?
2: 31
0: jaar, dat is een fantastische leeftijd. Jongen, nou, vanavond lekker naar terrasjes, dat betekent dat de verveling maar van korte duur is, jongen.
2: Ja, dat klopt. We zijn ook bijna thuis, maar ja, het is altijd die vraag met die files.
0: Ja, och. Het is vreselijk. Terwijl ik had het er net over op de radio. Als het dan vakantietijd is, het is dan wel minder, hè, de files. Maar wat jou betreft dus niet, waar sta je nu in de file? Dus misschien dat er iemand daar wel wat aan heeft aan die informatie.
2: Ja, voor die tunnel bij die vrachtwagens. Ik weet niet welke het is.
0: De tunnel bij die vrachtwagens.
2: A16, waar die vrachtwagen op elkaar gebotst is.
0: Oh, daar zo. Ja, is dat, ja, volgens mij is dat de A16. Maar ik zal het zo meteen even aan Rijn Baartmans van de ANWB vragen voor jou, Chester. Maar ja, voor jou geldt het bijna niet meer, want je bent al bijna thuis. Goed, ja, Chester, goede reis nog even. Hè? Maak er een mooie van.
2: Komt goed.
0: En we spreken elkaar vast een andere keer alweer. Ciao, ciao.
2: Hou.
0: Hou, doe en de mazzel. Ik krijg nog een appje binnen van Mariska. Die zegt, Perry, wil je Samantha Steenwijk draaien? Zoals supergeweldig bij Megacafé in Nijmegen. Je weet niet wat je mist. En Teersa zegt, hey Perry, wij zijn onderweg naar een mooi weekend Truckstar. En of ik Marianne, of je voor ons Marianne draaien van Nelis Leeman. Groetjes Ruben, Justin en Teersa. Wil je ons Marianne van Nelis Leeman draaien? Die moet ik zo meteen even opzoeken, Teersa. Daar ga ik mijn best even voor doen. Goed, moeten wij... Hem gaan draaien. De Johnny's met ja papa. Wouter, pak de app er even bij.
1: Ik heb de app erbij gepakt.
0: Ja, wat wordt er gestuurd?
1: Ik ben even gaan tellen. Wisselend.
0: Ja.
1: Maar toen scrolde ik een stukje weer naar beneden.
0: Ja.
1: Onder al die reacties. En ja, de ja heeft toch de overhand.
0: Oké, okay, nou dan gaan we dat doen.
1: We gaan draaien.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dag dames en heren. Daar is die.
3: Proberen, we maken samen een liedje.
0: Wel meedoen, hè, Wout?
1: Altijd.
0: Met z'n allen.
3: En het refrein.

Gissel en Waterpas op de nummer 1 NPO Ster NL Radio. Waar we zometeen een spelletje gaan doen, namelijk de vrijdagmiddag quiz. 8 vragen die ik jouw kant op ga slingeren. En ik wil van jou dan de juiste antwoorden weten. Als je er minstens 4 goed weet te beantwoorden, krijg jij vandaag het Ster NL prijzenpakket. Wil je meespelen, dan stuur je nu even het woordje quiz via de

0: Jackie van Etten. En lach, leef, huil en bid. Op ZNL Radio op vrijdagmiddag. Het is nu echt bijna weekend, hè?
1: Vrijdagmiddagquiz.
0: Nog een minuutje of negen, dan is het officieel 5 uur. Dan gaat Dakkie eraf hoor, hier op SterrenL. Straks met alleen maar verzoekjes. Maar eerst even dit afhandelen. Het is tijd voor de vrijdagmiddagquiz van deze vrijdag 24 juli. Wouter, wie hebben wij aan de telefoon vandaag?
2: Wij hebben aan de telefoon Tijmen uit Tilburg.
0: Hallo. Wacht even hoor, ik hoorde je niet. Nu wel.
2: Hoorde je mij niet?
0: Ja, ik had mijn schuif dicht.
2: Oh, dat is
0: mijn fout. Ja, dat is als je thuis zit, dan moet je meer extra schuif opdoen, wil ik jou horen. Wie heb ik aan de lijn?
2: Nou, jij bent de enige die het niet heeft gehoord. Tijmen uit Tilburg.
0: Dag Tijmen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, zie jou hoor ik wel. Goedemiddag. Ja, het is wel de techniek staat voor niks. Maar dan moet je schuif even open doen. Tijmen, wat ben je aan het doen op dit moment?
3: Ik ben nu onderweg naar huis toe. Lekker weekend vieren.
0: Lekker man. Heb je veel tuintjes moeten doen vandaag? Want je bent hovenier, zie ik.
3: Ja, zeker. We hebben een aandachtproject waar we bezig zijn, dus...
0: Het is ongelooflijk. Oh, dan heb ik nog wel een vraagje aan jou als jij hovenier bent.
3: Dat mag.
0: Ik heb blauwe regen staan in mijn tuin, tegen de schuur aan. Maar die wil maar niet omhoog komen, één van de twee. Dat blijft maar een klein plantje. Hij is wel groen, ziet er gezond uit, maar hij komt niet omhoog. Kan het even duren?
3: Ja, dat kan even duren. Maar als je mest erbij gooit en goed water geeft, dan komt het ook wel goed.
0: Oké. Dan ga ik eens even een beetje mest bij gooien. Dat heb ik nog niet gedaan.
2: Mest en water en dan komt hij weer omhoog.
0: Ja, precies. Ja. Nou goed, dankjewel Tijmen. Ik ga dat eventjes proberen. Ik heb volgens mij nog wel mest liggen in de schuur. Komt goed. Hey, dan ga ik jou eens eventjes het vuur in de schenen leggen. Want het is tijd voor de vrijdagmiddagquiz. Heb je een beetje een idee hoe het werkt?
3: Ik had het idee dat er 8 vragen waren die ik moet beantwoorden.
0: Klopt. Je krijgt 8 vragen in totaal. En dan moet je er minstens 4 goed van beantwoorden voor het SterrenNL prijzenpakket.
3: Ah, super.
0: Nou, ben jij er klaar voor, Tijmen?
3: Zeker.
0: Alright, als jij er klaar voor bent, ben ik het ook. Dan gaan we dan de vrijdagmiddagquiz met Tijmen uit het mooie Tilburg. Waar staan volgens het gezegde de beste stuurlui?
3: Aan wal.
0: Aan wal, dat klopt. In welke Drentse stad vindt dit weekend de Truckstar plaats?
3: Emmen.
0: Oeh, nee. Welk woord zei de bron van Bassie en Adriaan altijd als hij in frustratie een telefoon in stukken brak? De baron van Bassie en Adriaan, wat zei die altijd als hij een telefoon door tweeën brak?
3: Pas.
0: Pas. Met hoeveel graden lopen we rond volgens het nummer van Sander Kwarten? Je mag er 100 van afzitten. Dus met hoeveel... met hoeveel vragen lopen we rond volgens het nummer van Sander Kwarten?
3: 1000.
0: Ja, 1000. Dan zijn we bij de Zing Door-vraag. Zing door waar het nummer stopt. Heel veel succes, Tijmen.
4: En dan denk ik bij mijn eigen... Laat ze maar mooi de rambam krijgen.
3: Dat interesseert me echt geen ene reet.
0: Tududu.
3: Dat interesseert me echt geen ene reet.
0: Nou, we gaan eens even luisteren.
4: Dat interesseert
0: me natuurlijk.
4: Echt geen ene reet. Dat interesseert me echt geen ene reet.
0: Ja, die klopt inderdaad. Die is hartstikke goed. René Karst, gauw door met de vraag. Noem 1 van de 3 snelste stijgers in de SterrenNL top 25.
3: Pas.
0: Pas. Vanaf vandaag is het de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. In welke straat wordt er gefinished?
3: Ik zeg Stationsweg.
0: Weet je dat zeker?
3: Nee.
0: 1 gokje nog. Het is heel makkelijk. Waar komen ze altijd aan met die bloemetjes en zo?
3: De Bloemenstraat.
0: Oh, nee, helaas, die moet ik fout keuren. Wat is deze week de nieuwe SterrenNL paradeplaats? Hij was van de week nog te gast.
3: Geen idee, maar ik weet wel het antwoord op de andere vraag.
0: Oké, dan gaan we door naar de eerste gepaste vraag. Welk woord zei de baron van Bassie en Adriaan als hij in frustratie een telefoon in stukken brak?
3: Drommels.
0: Drommels, drommels, drommels, drommels. Ja, klopt. Noem maar een van de 3 snelste stijgers in de SterrenNL top 25. Je mag gokken. De tijd is om, Tijmen.
3: Tijd
0: is om. Maar jij hebt er 1, je hebt er 2, je hebt er 3, je hebt er 4.
2: Goed, bravo.
0: Is lekker, Tijmen. Jij krijgt het SterrenNL prijzenpakket.
3: Lekker, hoor.
0: Hoppa. Jij hoeft niet meer naar de kermis.
3: Tot weekend.
0: Ja, precies. En je hoeft niet meer naar de kermis. Je krijgt genoeg spulletjes van ons. En
3: nee,
0: gratis en
3: doen.
0: Voor niks. Nou, we gaan eens even door die vragen heen. Hè. Waar staan volgens het gezegde de beste stuurlui aan wal? In welke Drentse stad vindt het dit weekend de truckstar plaats? Dat is Assen. Nou, dat woord van de baron, hè. Drommels, drommels, drommels. Nou, met hoeveel vragen lopen rond volgens Sander Kwarten? Dat zijn er 1000. De zingdoorvraag was, René Kars, dat interesseert me geen ene reet. Nou, een van de 3 snelste stijgers in de top 25 kon je zeggen... Monique Smit, niet naar huis. Danny Vroger en Mickey van Wijk, knipperlicht. Of Yves Berendsen met Misschien is het tijd. Nou, die straat waar er gefinished wordt bij de Nijmeegse Vierdaagse... dat is de Via Gladiola. Misschien wel eens gehoord... Niet?
3: Nee, ik ben niet bekend in Nijmegen.
0: Geeft helemaal niks. En de paradeplaat vanaf deze week is Tinto de Varano van Joey Nicolai.
3: Kijk.
0: Maar goed, wat maakt jou het uit Tijmen? Jij hebt het Ster NL prijspakket gewonnen. Van harte gefeliciteerd, jongen. Hoi, hoi.
3: Yes, dankjewel.
0: En wij gaan richting het 2 uur van Peris Weekend Party met alleen maar verzoekjes. Laat me weten in de app, wat mag ik voor je draaien? Dit is Loesoe, de nieuwe van Marco Schuimmaker op Ster NL.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlisch beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Alright, Ismaël, dankjewel. We gaan zo meteen een uur lang alleen maar verzoekjes draaien op SterrenRL. Laat me weten via de NPO Luisterapp. Wat mag ik voor jou eens even die bak op slingeren? Gewij naar Rijn Baartmans van de ANWB. Rijn, hoe is de situatie nu op dit moment op de wegen in Nederland?
4: Het verkeer loopt veel vertraging op door ongelukken en wegwerkzaamheden rond Dordrecht en Utrecht. In totaal zo'n 170 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat betekent file tussen Breda-Noord en Dordrecht. Reken hier op 30 minuten vertraging. De A16 richting Breda, daar kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, een ongeval zorgt voor vertraging tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. De weg is weer vrij, 15 minuten extra. De A28 richting Utrecht, 30 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot de N57 richting Middelburg. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen afrit Brielen en Stellendam. En daarom doe je er 20 minuten langer over.
3: Rijn, dankjewel weer voor nu.

0: naar huis.
1: Weg met alle zorgen, daar voor maandagmorgen. Het is pas begin. Perikrans neemt je mee het weekend in.
0: En dan doen we het eerste verzoekje voor Joran. René Garst, handje voor de sfeer.
2: Hey, het is weekend.
3: Hey, Peggy, weer lekker die hitjes op vrijdagmiddag.

0: waar bier uitstroomt?
1: Nee, het is de Efteling niet.
0: Nou ja, ik denk dat niets is onmogelijk, hè, denk ik altijd. Nee, dat je dat zou waar. Willen. Hè. Je hebt bierkranen, je hebt fusten, je hebt leidingen die dat naar de bierkraan toebrengen. En nou, monteer zo'n ding in je badkamer. Je hebt het, maar ja, wat heb je eraan in godsnaam?
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: wie zal zeggen?
0: Ik drink op z'n tijd wel eens een pilsje. Maar om dat nou in mijn badkamer te hebben, Woutje...
1: Nee, gaat weer net te ver.
0: Ja, precies. Goed, jongens, het tweede uur van Penny's Weekend Party. Het laatste uur overigens van Woutje. Want jij gaat om 6 uur lekker naar huis toe. Denk, je vindt het wel mooi geweest. Het is een lange week voor jou geweest. En ik ga nog een uurtje door straks tot 7. We draaien verzoekjes. Laat me weten via de NPO Luisteren wat jij leuk vindt om te horen. Zo zie ik onwijs veel appjes binnenkomen. Van Tom, onder andere van Jim, van Christa, Milan, Henry, Bert, Charlene, Erwin, Mark en nog veel, veel meer. En zo ook een appje van Jeroen. Die zegt, hey, die Perry, zou je voor mij eventjes iets van André Hazes willen draaien met het laatste rondje? Nou, natuurlijk, dat gaan we eventjes doen. Ik zie ook een verzoekje van Bertrand. Mooie naam, zegt Bertrand. Die zegt, Perry, zou je voor mij even Senna willen draaien met Dronken van de Liefde? Want, oh, ik ben zo verliefd op dit moment. Nou, gaan we zeker zo even doen voor je.

0: Ja, dat is goed hoor. Normaal gesproken dan zeg je altijd in de studio tegen elkaar van... ik ga heel eventjes naar het toilet toe. Maar ja, dan moet je dat even appen. Dan moet ik op mijn gokken dat je terug bent.
1: Nou, ik ben er hoor.
0: En je bent er, gelukkig. Ja. Oh, lekker zeg. André Hazes en het laatste rondje. 17:50 op vrijdagmiddag. En we gooien er eens eventjes een polletje in, Wout. Ik heb je net. Van zullen wij eens eventjes een soort van foute happy hardcore... Ja, noem het fout. Een lekker happy hardcore polletje doen. Een wedstrijd tussen twee... Nou, tussen twee echt wel grootheden ook. Hè? Ik ben heel benieuwd of men hier een keuze uit weet te maken. De poll die komt te staan in onze NPO-luister-app. Die wordt zo gepubliceerd en jij kan gaan meestemmen. Tussen deze twee platen en plaat nummer A... dat is al meteen een rammetje van je welste. Charlie Lonois en Metal Tio. En Wonderful Days. En plaat nummer 2, ja, dat is ook niet voor de poes, dat is deze. Maar dat is niet te doen, dit Wout. Nou. Welke heeft jouw voorkeur? Ja, wij mogen natuurlijk niet meespelen. Het is een beetje voor spek en bonen dit. Maar welke heeft jouw voorkeur?
1: Die van mij? Oh, ja, ik denk toch dan de tweede. Ik denk toch Paul Elstak.
0: Ja, toch Paul Elstak weer, ja.
1: Oké.
0: Goed, door met de verzoekjes. Ik heb zometeen Samantha Steenwijk. En je weet niet wat je mist. Die moest ik eventjes gaan draaien. Ik zit even te zoeken voor wie, Wout. Maar normaal gesproken heb jij dat heel mooi voor mij in een overzichtje staan.
1: Je weet niet wat je mist.
0: Heb je enig idee voor wie ik die moest draaien, eigenlijk?
1: Ja, die heb ik opgeschreven, toch?
0: Wacht, ja, die heb je opgeschreven. Ja.
1: Ja, voor Mariska.
0: Oh, Mariska. Ja, Mariska. Dat was al een tijdje geleden dat ze die aanvroeg. Ook geen wonder dat ik die niet meer zag staan. Samantha Steenwijk zometeen voor Mariska op de zender. Waar weet je welke platen ook echt gigantisch veel wordt aangevraagd? Dat is Tinto de Verano. Ja. Ook door Jim. Die wil graag Joey wil die horen. Joey Nicolai. Wim wil Joey horen. Tinto de Verano. En nog zoveel meer mensen die hem willen horen. Dus bij deze... De paradeplaat van deze week. Joey Nicolai en Tinto de Verano. Oké! Okay.

0: Als het zo onwijs goed was in Nijmegen, schreef Mariska. Ik moest hem anders even even draaien. En je weet niet wat je mist. Nou, we missen een hele hoop op dit moment eigenlijk wel. Ja, wat gaat er missen, Woutje?
1: Ik heb echt geen flauw idee. Ik heb gewoon een bolletje aangemaakt. Zoals ik dat, nou ja, al 1000 keer gedaan heb.
0: Ja, dat doe je al vaker, ja.
1: Gewoon, en gewoon, nou ja, gewoon wat ik normaal doe.
0: Ik dacht al, het systeem is een beetje gemanipuleerd. Nee. Iemand wil heel graag Mental Tio en Charlie Lonois horen met Wonderful Days.
1: Het is gewoon... er is één keuze uitgekomen.
0: Ja, oké. Okay. Maar wat doen we dan met de mensen die voor Paul Elstak willen gaan? Met Love You More.
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Moeten die dat dan gewoon even appen dan?
1: Ja, doe maar, denk ik.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar dit wordt heel onoverzichtelijk.
0: Man, dit wordt een hel.
1: Het systeem is gewoon, heeft ook weekend, denk ik.
0: Het is wat, hè. Het gaat zo onwijs lekker. Ja, hier, Johan zegt al, je kan er maar op eentje stemmen.
1: Ja.
0: Ja, hij heeft gelijk. Goed, als je dus plaat 2 wil horen, Paul Elstak met Love You More... dan app dat dan eventjes. App dan eventjes alleen een 2'tje. Dus het enige wat je hoeft te doen. 2, stuur. Alles. Een app. Ja. Dus dan maakt het wat dat betreft voor jou heel erg moeilijk. En dan zoeken wij op 2, zien wij hoeveel 2'tjes binnen zijn gekomen. En dan weten we dat jij Paul Elstak wil horen met Love You More. En als je dus Mental Tio wil horen en Charlie Lonois Wonderful Days... dan mag je gewoon eventjes mag je meestemmen in de poll. Want die werkt namelijk wel. Ja, Mariska zegt wel een hele goede. Die zegt, draai ze gewoon allebei. Ja, kan het natuurlijk ook.
1: Dat is ook een goed idee.
0: Maarten die is bij, die zegt... de Perdo even Lil Kleine en Samuel Welten. Maak me nou niet gek. Nou, dat gaan we zeker eventjes doen. Komt er zo meteen aan. Maar eerst eventjes voor Bert zijn verzoek. Jij hebt een heerlijke zomerplaat aangevraagd. Stef Eckel. Ja, die is blij.
2: Hoppa.
0: Hoppa, hoor maar. Señorita, meisje van de nacht.
2: Ik

0: maak me nou niet gek.
1: Gaan we wel te. En maak me nou niet gek op Sterren NL. Nou, Wout, maak me niet gek. Want jij stuurt mij nu net een appje.
2: Ja.
1: Moeten wij dat echt gaan doen?
2: Ik heb een oplossing bedacht.
1: Ja.
2: Voor de poll. Ik heb er een poll uitgestuurd. Nou, geen idee wat er met die poll aan de hand is. Het is wel iets van een bug. Het is ook weekend voor de NPO Luister app.
1: Ja.
2: Ik heb twee oplossingen, of twee opties, sorry, ingevuld. Er is eentje uitgekomen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik denk, weet je, dan kom ik al met een oplossing. Het is geen oplossing waarvan ze in Den Haag zouden zeggen: lekker democratisch bezig, jongens.
1: Nee.
2: Maar we draaien ze gewoon lekker allebei.
1: Ja?
2: Ja.
1: Gaan we dat echt doen?
2: Dat komt het meeste binnen ook in de app. We draaien ze lekker allebei.
1: Want, ja.
2: Nee.
1: Nou ja, ik ben nu ook niet in Hilversum, dus dat is ook niet zo dat ik kan worden aangesproken door kantoorboven. En weet je wat ook nog zo is? De baas van Ster NL, onze Joost, is natuurlijk ook op vakantie nu.
2: Klopt.
1: Dit is dus wel het moment waarop ik dit kan doen. Dit gaat echt ver buiten het boekje van wat we normaal doen op Sterren. Je begrijpt het wel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar ook daar is het weekend voor.
1: Oké. Vooruit. We gaan ze allemaal.

0: En als je dacht dat het klaar was? Ik dacht het niet. We gaan nog even door met keuze 2.
1: Zet je radio keihard en zing mee met de officiële start van jouw weekend. Perry Krams op NPO Sterren NL.
2: Maar ik vind de hel...

0: Zichtbaar was, dachten wij, weet je, we draaien ze gewoon allebei. En het is in de smaak gevallen, lees ik hier. Want Toon stuurt, moeten jullie meer doen, twee van dit soort knijters achter elkaar? Is het niet iets wat we op vrijdag kunnen doen? Dat we een soort van happy hardcore remix maken? Of wordt het dan op een gegeven moment saai?
1: Nou, laten we het wel een beetje speciaal houden.
0: Ja, precies. Zo, af en toe.
1: Gewoon net als dit, gewoon even een paar rammetjes.
0: Ja, nou, inderdaad, ben ik wel met je eens. Goed.
1: Maar niet te veel tijd tussen houden.
0: Dit was wel lekker. Zullen we er nog eentje doen?
1: Zullen we er nog één doen?
0: Nee, grapje. Oh, grapje. Nee, ik ga wel even door met de verzoekjes, want daar moeten we ook nog even afhandelen. Nog best wel veel ook. Ik zie dat ik Fons Furink even moet draaien. Met Facey Wesley, die vroeg daarom. En ik had nog een appie van Carlo de Trucker. Die was onderweg naar huis. En ik denk, nou, dat draai ik eventjes Henk Wijngaard. Met Als een Wals voor onze Carlo.

0: Lekker hoor. Het dakje ging eraf in Zwollywood tijdens het muziekfeest. Maar komt er ook vandaan, hè? Deze Fons. Ja, lokale
1: thuiswedstrijd was het.
0: Hè? Lokale held. Zie je, dat gaat altijd goed. Waar je ook vandaan komt. Wat moeten ze dan trouwens in Volendam? Wie is eigenlijk de held van Volendam? Is het te makkelijk om Jan Smit te zeggen?
2: Ik denk het. Ja, Jans Piet Veerman.
0: Ja, dat is van oudsher, hè? Ik denk voor de oudjes Piet Veerman.
2: Ja.
0: En voor de jonge garde onder ons.
2: Ja, toch Jan Smit wel.
0: Jantje Smit, ja. Lekker op vakantie die man. Doet hij goed.
2: Heerlijk.
0: Wanneer is hij weer terug op sterren? Een week of twee, drie? Zoiets?
2: Net zoiets. Dat gaan we morgen horen. Jan gaat het vast vertellen, Jan Paparazzi.
0: Ja, ik denk het wel. Hè. Je hebt een extra ingelaste Jan Paparazzi-show op zaterdag. Tussen 3 en 5. Dat is morgen. Nou, ik ben op zoek naar een lekkere uitsmijter voor dit uur. Dus het laatste verzoekje van dit uur. Laat even weten wie de NPO luister hebt. Even lekkere beuken. Ja, kom niet weer met Happy Hardcore aan, want dan ligt mijn ontslagbrief klaar, denk ik. Alhoewel, ik zit thuis. Kan mij ook schelen. Niemand, maak me wat. Maar ik weet de andere baas van ze. We hebben er 2. Paul en Joost. Paul woont hier om de hoek. Oh. Dus het kan zomaar zijn dat hij eventjes langs mijn huis rijdt.
2: Als
0: hij straks
2: even bij jou de deurbel gaat, dan...
0: Ja. Oh, ja. Nou, inderdaad. Dat moet ook weer niet hebben. Nee, gewoon even een lekkere uitsmijter. Laat even weten wie de NPO luister hebt. Ga ik nu een lekkere zomerplaat draaien? Want Ruben die wacht al een tijdje op zijn verzoekje. Hij gaat vannacht naar Frankrijk rijden. En of ik even Dries Rolfink zou willen draaien... Met

0: die ga ik even alleen doen.
1: Perry's Weekend Party.
0: En de show doe ik de komende tijd ook alleen. Want Wouter, jij gaat heel lang op vakantie, hè?
2: Ja, ik heb al mijn vrijdagen van augustus zitten helemaal al vol. Vakantie.
0: Ach. Jongen,
2: dingen die gepland stonden echt, nou ja, vorig jaar al.
0: Functie elders. Ja, juist. Ik weet al waar je prioriteiten liggen, meneer
2: Blakman. Nee, dat heeft niks met prioriteiten te maken.
0: Oké.
2: Maar,
0: ben je er weer?
2: Ik ben 11 september weer.
0: 11 september, jongen.
2: En maar dan goed. Neem ik bolussen mee voor je.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Nou, dit heb je gezegd, hè?
2: Beloofd.
0: En alle luisteraars van ZRNL Radio ook.
2: Beloofd.
0: Dus, oké, bij deze beloofd. Dankjewel, Wout. En ik zie je in september weer.
2: Wij zien elkaar in september weer.
0: Ga lekker genieten, goede reis naar huis.
2: Komt
0: en,
2: goed.
0: Nou, dan ga ik, weet je, we redden het wel. Maar goed, het is met jou wel dat heel gezellig.
2: Ja.
0: Anyway, nog een uurtje Perry's Weekend Party. Goede reis naar huis. Wouter, volgend uur gaan we... Nou, ik pak her en der nog wel wat verzoekjes op. Maar de uitsmijter van dit uur, die is voor Gijs. Die wil graag Monique Smit met Niet naar huis. Nou, Gijs, voor jou nu. Of sterren.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Als toe. Django Wagner en als ik het anders zou doen. En voor drukwerk en schijn een liggie op mij. Het is de vrijdagavond van Ster NL Radio. Heel veel mensen in Nederland hebben op dit moment lekker vakantie. En dat is ook wel te merken op de snelweg. Tenminste, vorige week toen de vakanties begonnen was het knijterdruk. Mijn eigen vader, die ook op vakantie is gegaan, die ging eerst richting Zuid-Duitsland. En dan zei ook, joh, het is niet normaal. Het is ook de wegen in Duitsland, die slipt helemaal dicht. Nou, op dit moment in Nederland, nou ja, niet echt grote files of zo. Ik vind het wel meevallen. Dat vind ik altijd lekker, hè, als je dan rond deze tijd gewoon in eigen land blijft. Dan kun je overal gewoon lekker doorkachelen. En de files die normaal staan, die staan er of niet, of het is een stuk korter. Dat is lekker, hè. Zeg, nu even niet over files gesproken. We duiken lekker het weekend in als je net een week gewerkt hebt. Ik hoop dat je leuke dingen gaat doen. In ieder geval ga jij het weekend in met NPO, Ster NL Radio en Barry's Weekend Party. Met nog een uurtje bij je. Nou, ik heb Wout

doe even een zomers plaatje van Frans Duits. En dan kan ik zijn nieuwe wel draaien. Hey Fransie. Ik doe deze. Ik vind dit... Dit vind ik echt een heerlijke zomerplaat. Ik weet niet of het echt bedoeld is als zomerplaat, maar hij klinkt wel heel erg zomers. Ik vind het een van de beste liedjes ook van Frans. Elise. En voor de nieuwe van Thomas Bergen. Als je de keuze had, kreeg nog ontzettend goede PR door radiocollega Bram Krikke. Fantastisch. Buitenom een goede radiomaker, ook een leuke comedian. Hij doet het goed, hij maakt mensen aan het lachen. En dat heeft hij dus ook gedaan op een hele leuke manier in samenwerking met Thomas Berg. Het staat op de social media kanalen. Je luistert naar Paddy's Weekend Party op NPO Sterren.nl. Wat leuk dat je erbij bent. Tot 7 uur een feestje op de radio met Nelis Leeman. Nelis Leeman, hoor je dat? Ben ook toe aan

Goed zeg, Per. Nelis Leeman. Zo is het. Ze mogen alles van me krijgen ervoor. Amar en de Belastingdienst op de vrijdagavond van Sterren, waar we eens eventjes het dak eraf gaan blazen. Dit is Feest. Dit is Marco Schuimaker en de Engelbewaarder.

Robert van Hemert als laatste, zandloopster. Daarvoor even om af te kicken van de Zwarte Cross afgelopen weekend. Ik kan me voorstellen dat er bij sommige mensen nog een promelage alcohol te vinden is in het loes. Ja, ongelooflijk, want daar aan liters bier wordt weggeklopt. Ongelooflijk. En normaal, Ali, hè, om even een beetje af te kicken dus. En daarvoor nog een lekkere feestplaats van Marco Schuimaker en Engelbewaarder. Nou, wat ben je aan het doen? Hè? Op deze vrijdagavond? Ben je onderweg naar huis? Of ben je zelf het voorbereiden op een vakantie? Want Nederland die gaat op dit moment een mondjesmaat op vakantie. De een vorige week al, de ander deze week, de ander volgende. Het is nu echt zeg maar deze weekenden of deze dagen. Hè, je ziet altijd, oh, dan gaat die buur weg of die buur weg. Ah, toevallig, bij mij in de straat, heel veel mensen tegelijkertijd vorig weekend. Dus het is echt ongelooflijke leegte bij mij thuis. Ik vind dat altijd, nou ja, ik blijf dan nu zelf thuis dit jaar. Ik ga zelf niet weg. Maar ik vind dat, als je dan om je heen kijkt, hè, al die huizen leeg, niemand thuis. Ook de kindjes die normaal gesproken in de speeltuin spelen, zijn allemaal weg. En ook wel weer stil, hoor. Nou, het positieve ervan is dat je in ieder geval altijd gegarandeerd een parkeerplaats hebt bij je huis. Dat is bij mij ook nooit echt een zekerheid. Geen

een vaag verleden heen geweest. Was het ook weer voor? Dat was voor een huwelijk. Ik moest ooit een keer voor een huwelijk naartoe naar Zoutelanden. En toen heb ik wel gezien dat het daar echt fantastisch mooi is. Als je nog nooit in Zoutelanden bent geweest, dan kan ik maar één ding zeggen. Ga er gewoon een keer naartoe. Al is het een dagje. Of een lang weekend of zo. Dat je daar eens even gaat sightseeën. Eens even kijken wat er allemaal te zien is. Nou, mooi zee, strand, rust, strandhuisjes. Een mooi restaurant, kan ik me nog goed herinneren, daar op het strand. Ja, ik ben niet op heel veel plaatsen geweest in Zoutelanden, maar ik moest dan daar bij een horecagelegenheid zijn. Nou, dat was al adembenemend. Dus ga er een keer heen. Misschien deze zomervakantie wel, mocht je nog niks te doen hebben. En daarvoor nog John de Bever, Ik ga leven. Nou, leven doet die man zeker. Die is dus binnenkort op het Witte Doek te zien. Ik vind het nog steeds iets heel leuks. Ja, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Hey, zullen we zo meteen even het gas flink in gaan trappen? Met de Lawine Boys. Joost, gaan we zo doen. Komt eraan op sterren. Naar Danny Vroger en Mickey van Wijk. Dit is Knipperlicht.

collega Joost dat je hem aan het toezingen was. Nou, ik kan dat maar beter niet doen, want Joost is mijn baas. Ja. Dus dat doe ik maar niet. En trouwens, dat is hij trouwens niet. Hij heeft gewoon een vrouw en een kind, dus dat gaat voor hem niet op. Maar ja, goed, hè? Ik, elke keer als ik deze plaat draai, dan hoop ik dus niet dat hij toevallig binnenkomt. Hè. Dan hoop ik niet dat hij dan denkt van, nou ja, je zal mij toch niet de gek aansteken met deze plaat. De Lawine Boys en Joost ervoor. Danny Vroger en Mickey van Wijk en Knipperlichten. Je kent ze wel van die knipperlichtrelaties. Aan, uit, aan, uit, aan, uit. Dus vindt vooral plaats op het voortgezet onderwijs. Hè. Nou, op die leeftijd, tussen de 12 en de, nou, het is het 18. Dan ga je, je verkering mee hebben. En dan volgende dag weer niet, en dan weer wel, en weer niet. We weten allemaal hoe dat werkt, hè? Uit het verleden. Zee, als je nog een leuk verzoekje wil indienen, bijvoorbeeld een lekkere uitsmijter voor vandaag, voor deze vrijdag, dan mag je dat aanvragen. Dat doe je via de NPO Luisterapp, een lekkere uitsmijter van deze vrijdagseditie van Paris Weekend Party. Komt er dan zometeen even voor je aan naar Remel Hermans.

0: rode wijn.
1: Perry's weekendparty.
0: Jongens, ik ga lekker de auto in de rijrichting zetten, althans. Ik wil wel zeggen, ik zeg dat altijd. Maar ik zit natuurlijk vanuit mijn thuisstudiootje vandaag. Dus ver hoef ik niet te rijden. Sterker nog, het is een trap af en ik kan het frituur aangezetten en een lekker frietje gaan bakken. Dat komt helemaal goed. Ik wens jou een hele fijne vrijdagavond. Maak er een mooie van. Morgen om 12 uur zit deze vakantiekracht gewoon weer hier achter de microfoon voor een gloednieuwe Perry's weekendparty. Wat mij betreft een fijne vrijdagavond. En de uitsmijter van vandaag is aangevraagd door André. En dit is een fijne. Mike Versteeg, hartslag van je heupen.
2: Hoi!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO. Sterren NL.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

Avro Tros presenteert de nummer

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

Spijt me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik wil.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.